NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

that a dream? Or was it true? Our homeward step

0: De heetste hits.
1: De heetste hits.
2: 24 uur per dag.
3: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

0: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. Dat kondigt hij zelf aan tijdens een gebed. Op advies van zijn artsen vindt de ingreep nog deze week plaats. Volgens de paus is het knobbeltje in een vroeg stadium ontdekt. Het Vaticaan denkt dat hij ruim een week nodig heeft om te herstellen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. De Poolse Veiligheidsdienst kwam gisteren in actie na een tip over een serieuze dreiging. Later op de dag kon de verdachte worden opgepakt. Premier Tusk heeft de politie inmiddels bedankt voor haar snelle en kordate optreden. En een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin. Dat melden wijkagenten uit Bergijk op Instagram. De politie is daarop samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met de jongen aangegaan. De moeder stond volledig achter de aanpak van de agenten. Omdat 112 alleen voor noodgevallen is, blijft het voor het jongetje bij een goed gesprek en krijgt hij geen verdere straf. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
0: En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: want hij kon ze haast woordelijk verstaan. En ze zag in de zaal daar de toverheks Pardoes.
1: Laat je zakken, aan die toverheks.
0: Ik zei je pakken, zei de toverheks.
1: Kom maar binnen, haal die wafelvrouw.
0: Ja, die binnen, binnen, binnen, binnen, zei de wafelvrouw.
1: Dat is sterk, haal die dominee.

0: elite, de elite en die barones.
1: En de zweten, en de zweten zijn de barones.
0: Laat je zakken, haal die toverheks.
2: Ik zei je pakken,
1: zei de toverheks.
0: Kom maar

0: want hij kwam er haast niet bovenuit.
1: En ze zag in de zaal ook de oude heer Pardoes.
2: Niet zo jichtig, niet zo jichtig, hè, die oude heer.
3: Heel voorzichtig, zei die oude heer.
2: De elite, hè, de barones.

Hals hoog. En dan gaan we nu klappen voor Candy Dover.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. Dat kondigt hij zelf aan tijdens een gebed. Op advies van zijn artsen vindt de ingreep nog deze week plaats. Volgens de paus is het knobbeltje in een vroeg stadium ontdekt. Het Vaticaan denkt dat hij ruim een week nodig heeft om te herstellen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. De Poolse Veiligheidsdienst kwam gisteren in actie na een tip over een serieuze dreiging. Later op de dag kon de verdachte worden opgepakt. Premier Tusk heeft de politie inmiddels bedankt voor haar snelle en kordate optreden. En een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin. Dat melden wijkagenten uit Bergijk op Instagram. De politie is daarop samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met de jongen aangegaan. De moeder stond volledig achter de aanpak van de agenten. Omdat 112 alleen voor noodgevallen is, blijft het voor het jongetje bij een goed gesprek en krijgt hij geen verdere straf. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: Mijn baas heet Baaien en ik ben mijn naar. We halen stukken vliegtuig uit elkaar. Maar we zijn heel gauw met werken klaar.
1: Want we slopen met muziek. Begrijp je?
0: Een groepenleiderkaps die vindt het fijn om groepenleider over ons te zijn. De productie gaat in stijgende lijn, want we slopen met muziek.
1: Bij het Braune, Hofman en Katz zitten heel vaak in de rat met de moeilijk mechaniek. Maar wij slopen met muziek.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen, dat meldt NOS. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. Op dit moment is voor een gesprek nog toestemming van de ouders of de voogden nodig, terwijl zij soms juist de vermoedelijke daders zijn. Bij een kapperszaak in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en de winkelruit werd weggeblazen. Op foto's is zwaar vuurwerk en een losse baksteen zichtbaar. De zaak was eerder ook al doelwit van vernielingen. Mogelijk hangt het incident samen met een zogenoemde kappersoorlog rond oneerlijke concurrentie. Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won in Venetië een speciale juryprijs. En in Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat er deze keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf. Het weer nog vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. Bij een kapperszaak aan de Westhavenkade in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en het winkelruit werd weggeblazen. Op foto's is zwaar vuurwerk en een losse baksteen te zien. De zaak was eerder ook al doelwit van vernielingen. Mogelijk hangt het incident samen met een zogenoemde kappersoorlog rond oneerlijke concurrentie. In Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat er dit keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag.

Ik rijk me uit en zie de zon door de gordijnen. Ik voel me goed, je ligt naast mij, de nacht was kort. Een glas champagne bij

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond 10:45 gisteravond botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam een van de auto's ondersteboven in de berm terecht. Twee andere inzittenden van een van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog, vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Dit is de Rosso Express met André en Dave.
1: U heeft er zin in, dat zie ik.
2: Ja, dat klopt. Is ook leuk.
1: Ja, is toch ook zo?
2: Ja, zeker weten.
1: Bent u wel eens vaker geweest bij het programma?
2: Nee.
1: Nou, en nu bent u hier aan deze kant.
2: Kijk.
1: Is toch mooi of niet?
2: Ja, geweldig.
1: Veel plezier, hè?
2: Oké, dankjewel.
0: De Rosso Express.
3: Hallo, daar zijn we weer.
1: Ja, daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
4: De Rosso Express.
1: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
5: André.
1: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
5: Het is zaterdag.
1: Wat is zaterdag?
5: De uitzending.
1: Zaterdag? Nee, zondag.
5: Nee, zaterdag.
1: Helemaal in de war, die vrouw.
5: Ja, nee, het is zaterdag.
1: Wel, nee, hoe kom je daar naar bij?
4: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rosso Express. Met André en Dave.
6: Echt waar?
1: Nou, oké.
0: Rosso Express.

0: 8 minuten over 10 in de Rozer Express. Welkom.
1: Wat wilde jij zeggen? Een paar minuten over...
0: Nee, ik wou drie dingen in de zin zeggen. Dat gaan we deze keer.
1: Dan moet jij mij overlaten.
0: Dan moet ik aan jou overlaten.
1: Ja, dat is normaal bij mij.
0: Nou, doe je
1: dat
0: best.
1: Kan ik.
0: Nou, doe
1: dat,
0: je best.
1: Dat kan ik. Oh,
0: ja, je kan het. Je kan het.
1: Ja, ja. Dus dat kan helemaal. Ik kan dat drie dingen tegelijk zeggen en zo. En dan kan ik ook nog tussendoor met jou zitten praten. En dan kan ik even naar een appje zitten kijken van deze en gene. Ik zie trouwens op Facebook ook al een aantal dingetjes langskomen. Ik krijg een goeiemorgen van onder andere Linda en van Jolanda. Wel allee, goedemorgen mevrouw. Schone madame. Ja, schone madammen moet ik dan eigenlijk zeggen. Want dat zijn twee madammen, hè. Dus Jolanda en Linda. En ik ga daar even kijken of er iemand op de chat is. Dus, en namens mij dus ook een hele goede morgen. Nou, de komende drie uur zijn we lekker met bij je met de Rozer Express. En een hele hoop leuke muziek. Dus ja, je ga gewoon zitten afwachten wat je te horen krijgt.
0: En we hebben van de middels weer slapen.
1: Ja.
0: En dat is over Vonik.
1: Ja, ja. Belle Allee uit België.
0: Van het album In Wonderland.
1: Ja, dan moet ik het nog maar even op zijn Belgisch erbij gaan doen. Want anders denken mensen
0: zo van... Oh, je gaat Belgische album aankomen dan.
1: Ja, dan doe ik het Belgische accent erbij, hè?
0: Ja.
1: Okay. Ja, dat is belangrijk.
0: Jawel.
1: Ja,
0: we zijn internationaal.
1: Ja, dat ben ik sowieso wel, ja. Ik ben sowieso internationaal. Ja.
0: Wij zijn internationaal.
1: Ik ben sowieso internationaal.
0: Wij zijn internationaal. Zo vermoeiend, heb je het hier nou al, hè?
1: Ja, dat is het leuke eraan. Dat is zo leuk.
0: Goed, oké. Het eerste nummer dat we draaiden heette dus Hitting in a Song.
1: Ja.
0: Zo, nou, oké. Goed, dit is er ook weer uit.
1: Ja, kreeg je dit eruit?
0: Ja, dat is niet te geloven, maar ja.
1: Ja, dit is te grappig voor woorden deze ochtend. Ja.
0: Nee, ik speel er wel mee.
1: Hiding in a Song, om precies te zijn. Dus je bent eigenlijk aan het verstoppen in een liedje. Zo moet je de titel zien.
0: Ja, je ziet me ook niet, hè? Je hoort me wel, maar je ziet me niet.
1: Ja, laat maar. Maar voor de rest...
0: ik heb mijn eigen verstopt achter de microfoon.
1: Ja.
0: En onder het mengpaneel.
1: Ja. Voor de rest natuurlijk een hele hoop nieuwe muziek ook. Oude muziek. We draaien het kriskras door elkaar heen. En natuurlijk lekker gewoon gaan genieten. Straks natuurlijk nog informatie over wat er de komende weekenden te doen is. En een hele hoop lekkere... Ja, gewoon lekkere muziek.
0: Ja.
1: Laten we het daar maar ophouden in ieder geval. We gaan terug in de tijd nu met de Foreo's. Dit is Shit.

Ik nam je even mee naar 1965. Dit was Don Mercedes met In All My Dreams. Dat gaat lekker, André. En daarvoor draaiden wij de Folio's. Het kwam uit 1992 met het nummer Cherry. En ja, ik dacht eigenlijk meer aan zo'n drankje. Maar ja, dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Dus ik weet niet wat dat is. Goed, tijd voor onze beetje beweging, zullen we maar zeggen.

Goedemorgen, luisteraars. Staat u allen klaar? Rechtop graag, de armen voor u op schouderhoogte. En beide armen gaan van voor naar zeewaarts. Goed aantrekken en weer voor terug. Ze blijven op schouderhoogte. Zee en voor, daar gaan ze. Ja, trek aan en voor. Aan, voor. Hoofd op, rug recht. En niet door de knieën veren. Alleen de armen. Trek, trek. Op zee en voor, op zee. Even volhouden. Halt maar. En ontspannen de armen. Armen zeewaarts. We gaan kringen maken. We gaan met de armen van zeewaarts naar omlaag, gekruist.

0: Langs u heen naar boven toe, ze komen weer zijwaarts. En zo gaat u door. Nu zwaait u kruisend voor u langs. Rondjes maken. En veer nu mee. Veren. Als armen langs u heen gaan kringen maken. Veer door de knieën. Veer door de knieën. Doe maar. Gaat goed, ja. Op. En om. Strek ze goed. Even nog. En nu stoppen. Zo, die zijn lekker moe. Laat ze maar losjes uw armen naast u. En dan maakt u een spreidstand en laat rondbuigen. Opzij naar links en links. Dan naar rechts en naar rechts. Hangen en buigen. En naveren, andere kant. Buig naar links. En buig naar rechts. Toe maar, het hoofd doet mee. Probeer de tweede keer wat verder te buigen. En even stappen. Goed. Als we de spreidstand flink groot hebben, buigt u eenmaal voorover. Dan komt u rechtop en u buigt weer net als straks opzij naar links en nog eens links. Eenmaal voorover, recht weer op, naar rechts opzij, naar rechts opzij. Neer en op, naar links, 1 en 2. Aan de vloer, rechtop, naar rechts, handen op de vloer, rechtop. Opzij, op de vloer en rechtop, naar rechts. Ga maar door, ja. Houd de benen gestrekt, nu mooi opzij. Nu eenmaal op de vloer. Goed, armen omhoog. We gaan nog even een zwaai maken. En die zwaai van gewoon hoog tussen de benen door met een diepe rondbuiging. Knieën buigen nu mee en zwaai weer hoog. Terug, dus diep omlaag en rustig weer hoog. Zwaai laag tussendoor. Hoog weer op. Uitademen. Inademen. Neer, zwaai diep. Goed door de knieën veren. Ga maar rustig door. Nog twee maal. Zover. We zijn klaar voor vandaag. Dit was de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
1: Ping! Precies, Ingram.
2: Ja, hij was alleen een beetje niet... Ping! Hij moet wel iets meer... Ping! Zijn, ja. Yeah. Ja, dan krijg je zo'n pingpong effect.
1: Oké. Okay.
2: Ping! Pong!
1: Nee, ik denk, wacht even, er komt misschien nog wel meer.
2: Ja, nee, er kwam niet meer.
1: Nee?
2: Nee,
1: ah,
2: er kwam
1: zo.
2: Niet meer. Nee.
1: Mooi zo. Zie ik nou op het scherm?
2: Ja, wat zeg je?
1: Zie ik nou op het scherm?
2: Ja, dat zag ik ook. Dat zag ik ineens op Facebook langskomen. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, goed.
2: Het is heel bijzonder dat je dit ziet.
1: Gaat daar het berichtje ook over?
2: Nee? Nou, daar ben ik aan het even aan het lezen waar het precies over gaat. Dus... Ja, ja, okay. Dat.
1: Ja, even kijken of het door de censuur komt.
2: Nou ja, bij mij komt alles door de censuur in, hoor.
1: Ja, jammer genoeg wel.
2: Ja hoor, ik censureer niks. Ik vind het gewoon, ik vind, nee, dat vind ik niet kunnen. Maar goed, je hoorde dus weer eventjes lekker bewegen. En zometeen gaan we het even hebben over allerlei dingen die er nog te doen staan de komende tijd. En binnenkort zijn er weer allerlei beurzen ook, André. De megaplaten en cd-beurs, die komt er ook weer aan in Den Bosch onder andere.
1: Ja.
2: En er is nog veel meer te doen. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren en kijken. Want wie weet kom je wel achter dingetjes dat je denkt zo, oh ja, dit zou ik wel willen. Oh ja, dit vind ik ook wel leuk. Oh ja, dit vind ik ook wel leuk om te horen en te doen. Dus nou, dan kun je dat allemaal gaan doen. En
1: terwijl je aan het wandelen bent of zo. Hè?
2: Ja, bijvoorbeeld, ja.
1: Of je wandelt ergens anders naartoe. Of je komt tijdens het wandelen op ideeën. Kan ook.
2: Ja, en trouwens, Fred Paulet van de ORTS, die heeft een gouden speld gekregen, hè?
1: Oké,
2: ja. Ja, voor zijn 1000ste uitzending, al 20 jaar lang bij de ORTS.
1: Oké, oh ja.
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Dus op donderdagavond.
1: Duizend uitzending.
2: Brazilian Brands. Dus moeten we toch wel. Ik wil hem toch wel eventjes wel even feliciteren. Bij deze Fred. Ja, en Ronald natuurlijk ook.
1: Ja.
2: Want ze doen het programma samen. En dus ja, de Brazilian Brands heet het programma inderdaad. Dus ik vond wel even dat ik daar ook eventjes wat aan moest tegen.
1: Dus. Hebben wij nog even wat.
2: Nou, wij kruipen ook aardig
1: in de buurt. Ik kruip al aardig in die richting. Maar...
2: Wij kruipen ook al aardig in de buurt met ons programma. Want wij hebben er bijna 900 nu op ons naam staan. Dus,
1: dit is de 991ste uitzending.
2: Ja, moet je kijken. Live uitzending wel te
1: live
2: staan.
1: Live uitzending.
2: Die moeten we kijken. We hebben natuurlijk ook wel eens dat de programma's uitvallen. En dan moet je dus maar we tellen nou even de live uitzendingen. Dus kom je op een aardige dingetjes inderdaad.
1: Oké.
2: Zo.
1: Ik trek even mijn wandelschoenen aan.
2: Yo met de banjo en me met de mandoline. Ja, dat is wel mooi natuurlijk achter de ochtendgymnastiek, want dan kun je nou gaan wandelen.
1: Ja, daarom. Bewegen. Ja.
2: Allemaal klaar?
1: Ja.
2: Nou,
1: daar gaan we dan. Vetertjes.

0: Westbroek. Waar ze loopt te wandelen. Ja, je kan het niet. Ja, wie weet kan je zo'n wat tegen tijdens het wandelen. 1992 ja. Was het trouwens. Ja, toch? Het kan toch?
1: Ja, het kan. Het ja. kan kijken ja. waar je loopt ja. te wandelen, waar ze loopt te wandelen. Ja, dat weet je niet.
0: Nee,
1: ze
0: daarom. Hè?
1: Ik wandel ze hier, ik wandel daar, ik wandel overal. Ja, verassing.
0: Verassing. Nee, verrassing.
1: Oh, ik dacht, die zijn ja. verassing.
0: En tijdens het wandelen kan je natuurlijk ook nog eventjes kijken naar wat voor leuke paddenstoelen dat jij tegen kan komen in het bos.
1: Ja, paddo's.
0: Ja, paddo's. Nee, niet pad.
1: Ja, toch?
0: Paddo's. Ja hoor, die komen misschien ook nog wel tegen.
1: Nou, dat weet je niet.
0: Ja, je weet niet. Misschien wel verloren hebben of zo.
1: Die hebben ze misschien wel geplaatst.
0: Ja, wie weet.
1: Dat weet je natuurlijk nooit. Hè? Je moet het zo zien. Hè? Dat weet je nooit of dat ze
0: nou,
1: die
0: we
1: wel of niet
0: in,
1: gepraat
0: he?
1: Hebben.
0: Ja.
1: Iets heel anders. Het is misschien wel leuk, want volgend weekend is het namelijk organiseert Chassé Theater Breda Be Proud Weekend. 3 dagen lang komen dus eigenlijk ja, je kun je ook zeggen dit weekend 9 tot en met 11 oktober namelijk om precies te zijn. 3 dagen lang komen queermakers verhalen en perspectieven samenbrengen in een breed en divers programma met film, theater, performances, installaties en ontmoetingen. De makers en initiatieven uit Breda en daarbuiten is het weekend lokaal verankerd en biedt het een veelzijdig programma. Met toevoegingen van 5 nieuwe filmtitels is het nu compleet. Op het programma staan is uitgebreid met Jennifer's Body, Fantastic Woman, Happy Together, Bottoms en Eruptia. Ja, leuk om uit te spreken. In ieder geval dus, en de laatste is de genoemde is ook gelijk is de voorpremière al te zien. En de films laten ieder vanuit hun eigen perspectief hoe liefde, identiteit, verlangen en een zoektocht naar ruimte voor jezelf centraal kunnen staan. In dit geval een queer verhaal. Nou, 2 van deze films worden ingeleid door Sky Maaike Juffermans. Een interdisciplinaire queermaker uit Breda. Een queermaker, eigenlijk, ik vind het altijd zo verkeerd klinken in die zin, jongens. Want natuurlijk, ik val zelf ook op mannen, dus ik val ook onder de queer community. Maar dus je moet het zo zien dat wel een beetje een dingetje is. Dat ik denk van ja, dat hoeft ook weer niet erbij. Queer, ja, dat kan alle kanten uit. Dus, en dat je dan queermaker bent. Ja, je maakt geen queer. Je maakt een film over iemand die in dit geval ja, queer. Ik zeg altijd, ik maak het altijd heel breed. Ik zeg altijd anders is. Dus, en dat is voor mezelf uit. Het initiatief van onder andere COC Tilburg Breed. En kunstenaar Bouke van der Wiel, Floortje Kortekaas en Emma Dijksterhuis. En wethouder Marieke de Nobel is aanwezig bij de opening. Dus komend weekend. En als je deze show hoort, dan zou je ook kunnen zeggen dit weekend. Want deze show is opnieuw te horen volgende week zaterdag. Daar wij er allebei niet zijn. En, maar in ieder geval dus tot en met zondag 11 oktober is dit. Dus tot en met zondag 11 oktober kun je in het Chassé Theater terecht. Wij voor dat Queer Weekend. En dat is van een vrijdag tot en met 9. Van een vrijdag 9 tot en met zondag 11 oktober. Kom ik er goed uit, Dave?
0: Ja,
1: ik kom er goed uit. Dit zijn de Lady Pops, oftewel alias Maywood.
0: Neem nog even een kopje koffie.
1: Ja, nou, ik neem even een Beautiful Dream. Ja, ik denk dat ik dat wel kan genoeg. Ja. Maywood, maar dan onder de naam de Lady Pops. Toen in de tijd.

0: Ja, dit was Jerry Ricks. Jerry Ricks, de man die eigenlijk onder die naam zijn, het merendeel van zijn platen opnam. En het grappige is dat hij eigenlijk de broer is van Tika uit Tita Tovenaar. Ja, en zijn vader is natuurlijk gewoon Toby Ricks. Ja, ik blijf dit leuk vinden, want Jerry Ricks is dus de zoon, tenminste was de zoon van Toby Ricks. Want hij is overleden in 2016. En hij heet Geert-Jan Lacunes. En hij is dus de broer van Marusha Lacunes. En dus van en de zoon van zanger en bandleider Toby Ricks. En het leuke is, want hij heet eigenlijk Toby Lacunes, is dat Marusha nooit met Jerry een plaat heeft gemaakt. Maar met haar vader wel. Maar dat, hoe heet dat? Dat Jerry dat nooit gedaan heeft. Trouwens, Marusha leeft nog. En Jerry die is in 2016 overleden. En Toby is in 2017 overleden. Dus eigenlijk is zijn vader later overleden dan Jerry zelf. Ja, helaas. Dus ja. Maar het blijft wel leuk. Cabaret hoorde je. En natuurlijk daarvoor de Lady Pops. Beter bekend als een andere groepje.
1: Maywood.
0: Dus Maywood.
1: Hoe zijn ze aan die naam gekomen eigenlijk?
0: Nou, dit was de voorloper ervan.
1: Ja. Nee, maar hoe zijn ze aan Maywood gekomen?
0: Ja, dat moet je niet mij vragen. Dan moet je dat.
1: Gaan we even op. Ja, ik zal er ergens op staan.
0: Meihout waarschijnlijk. Het zijn trouwens de zusjes De Vries. Maar ja, goed. Ze hebben platen gemaakt. Ze begonnen onder de naam De Carina's in 1972. Maakten onder die naam 2 platen. Dan onder de Lady Pops in 1977 1 plaat. En daarna gingen ze door onder de naam Maywood. Nou ja, goed, of de dames echt nog vaak bij elkaar zullen komen, betwijfel het. Want ze kunnen elkaar, ze kunnen niet echt goed met elkaar. Laten we heel netjes houden. Ik denk dat dat het beste is om te zeggen.
1: Ja, ze vliegen elkaar af en toe in de haren.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, dat ze elkaar nog wel eens in de haren vliegen.
1: Ja.
0: Dus ja, maar er zijn ook wel singles bij waar ik van Maywood nog steeds op zoek naar ben. Dus die zijn wat lastig om te vinden. En het merendeel van de gewone singles, die heb ik wel in mijn collectie zitten. Dus,
1: ik ben ondertussen even aan het zoeken geweest van dingen. Maar ik kan nog niet echt uit opmaken waarom dat ze over zijn gegaan op Maywood. Wel dat ze dus het in 1979 besloten om onder die naam door te gaan.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ja, dus eigenlijk Karen, oftewel Karen Wood en Ali, ja, alias Alice May. En ja, ze heet eigenlijk Karen heet eigenlijk Doetie. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Ja.
0: Doet hij en Ali, ja?
1: Oké.
0: Okay. Doet hij en Ali de Vries? Nou,
1: ja, zou ik daar een ruzie over krijgen.
0: Ja, nou ja, dat moeten ze eigenlijk helemaal niet doen.
1: Nee, vind ik ook niet.
0: Je moet als proberen om altijd door één deur met
1: wees lief voor elkaar.
0: Ja, dat sowieso.
1: Ja, zo is het.
0: Sowieso.
1: Zo is het.
0: Ben ik het helemaal mee eens. Ach ja, maar de dames Maywood dus. En ik vond het wel leuk om ook dit soort dingetjes te laten horen.
1: Goeie plaat dan, wees lief voor elkaar. Hè? En kijk dan hoe het morgen verder gaat.
0: Dat zeker, ja.

0: Jawel, ook dit is Rita Hovink. Het komt van het album From Rita With Love. Uit 1973 is het album verschenen. When a Man Loves a Woman. Mooi nummer trouwens.
1: Ja, en, maar waarom zingen ze dan ook niet When a Man Loves a Man? Of When a Woman Loves a Woman? Ja, dat kan natuurlijk ook. Hè? Ja. Kijk, ik heb dan zoiets van dat moet ook kunnen.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Had een B-kantje kunnen zijn of zo, als het op single is uitgekomen. Die is niet op single uitgekomen trouwens, maar goed.
1: Nee, deze is niet uitgekomen op single.
0: Nee.
1: Dus van Rita. Maar er zijn wel... ze heeft natuurlijk aardig wat gedaan, Rita Hovink. En ze werd natuurlijk het meest bekend om Antonio en Laat Me Alleen en dat soort nummers. Maar ook de Engelstalige dingen zijn absoluut leuke dingen. In het begin zong ze zowel Nederlands als Engels. En in het begin waren er nummers ook wel wat anders dan later eigenlijk uitkwamen. Want er kwamen natuurlijk later kwam inderdaad Ay Ay Dolores uit en dat soort nummers. En
0: ze wilden eigenlijk ook wel eigenlijk de kant van jazz op, hè?
1: Ja, maar dat...
0: Maar dat is door platenmaatschappijen op een gegeven moment. Ja, toen platenmaatschappijen heel veel invloed.
1: Dat heeft nooit helemaal goed gewerkt. Wat jammer is trouwens. Maar
0: ja,
1: dat het,
0: inderdaad. Ja, ja.
1: Dus, want ze kon wel aardig goed zingen, deze dame. En ja, goed, ik vind het is mooi. Het is absoluut...
0: Zo is het me net.
1: Absoluut een aanrader.
0: Oké, tijd voor iets actueels.
1: Iets actueels?

0: Ik zeg niets.
1: No.
0: Nou, weet je wat
1: en toen zweeg
0: hij. Weet je wat wel het punt is? Ja. Ze zingen continu, ik zeg niets, ik zeg niets, ik zeg niets. Nee, maar wel, je zingt het wel.
1: Ja, nou,
0: dus
1: ja,
0: eigenlijk...
1: Ja, maar zingen of zeggen is wat anders natuurlijk, hè?
0: Nee,
1: ik heb helemaal gelijk.
0: Ja,
1: ik heb helemaal gelijk.
0: En daarvoor ook nog Ruben Hillen. Hij was de winnaar van de 13e Voice of Holland. En ja, ik vind het een lekker nummer, dit. Dus A Higher Love...
1: Goed, nou dat zien we morgen dan alweer. We gaan eruit met dit nummer. Dan zijn we zo weer terug.
0: Tot zo!
1: Hier is gewoon die baas.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen verplicht worden hun papieren te vernieuwen. Doordat vergunningen nu voor onbepaalde tijd gelden, kunnen sommige parken broodnodige moderniseringen jarenlang voor zich uitschuiven. Tegelijkertijd lopen dierentuinen die juist wel willen vernieuwen vast in een moeras van bureaucratie. Zo moeten parken tot in detail verantwoorden hoe groot zandkorrels in een aquarium zijn of wat de exacte diameter van een vogelstokje is. Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond 10:45 gisteravond botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam een van de auto's ondersteboven in de berm terecht. Twee andere inzittenden van een van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur na

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.

0: Welkom in het tweede uur van de Rozen Express. En dit was Hoeve van ik van ons wisselalbum In Wonderland. Dit was de titelsong van het album dus.
1: When I am Queen.
0: Nee, In Wonderland.
1: Ja, maar ik zei, ze zingt over When I am Queen.
0: Ja, maar de titel is niet zo.
1: Nee, dat weet ik. Maar
0: nou dan.
1: Dat weet ik, maar ik vond het wel, ze zingt When I am Queen.
0: Maar dan wel beter.
1: Nee?
0: Ja.
1: Daar ben ik het niet mee eens.
0: Nee, jij niet.
1: Nee.
0: Jij niet.
1: Ik kan heel mooi zingen.
0: Ja, geweldig.
1: Ja.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, ja. Dat is gewoon zo.
0: Jawel, nou geweldig.
1: Zijn we daar sarcastisch aan het doen?
0: Ik? Nee hoor, helemaal niet.
1: Ja, ja.
0: Nee.
1: Ja,
0: helemaal
1: ja.
0: niet.
1: Hè? Het zal
0: nooit sarcastisch.
1: Nee,
0: dat zit helemaal niet in mijn aard.
1: Nee.
0: Nee, net als plagen, dat doe ik ook nooit.
1: Nee, en ik ben vader
0: zit
1: Abraham.
0: Zit ook helemaal niet in mijn aard. Wat ben jij?
1: En ik ben vader Abraham, ja.
0: Ja, dat dacht ik al eigenlijk. Lijkt er wel iets op.
1: Nee. Oh, nee.
0: Zo leuk dit.
1: Moet je toch niet aan denken.
0: Huh? Is een bolhoedje. Nee. Bolhoedje op, ja. Ik zie het helemaal voor me.
1: Ik en een bolhoed.
0: Ja, ik zie het helemaal voor me.
1: Ik zie ieder ander.
0: En ik heb rijke fantasie, dat weet je, hè?
1: Ja, dat weet ik. Die heb ik ook. Maar ik zie ieder andere hoedjes bij mij. En petjes als een
0: ja, maar ik zie er helemaal zitten zo'n bolhoedje op jou.
1: Ik?
0: Ja, een bolhoedje. Ja.
1: Nee.
0: Ja, een baard.
1: Nee. Dat al helemaal niet. Nee. Ja,
0: ik zie dat helemaal voor mij.
1: Ja. Nee, nou, ik niet. Nee.
0: Nee, jij niet.
1: Maar... Nee, ik zie dat niet voor me. Namens mij trouwens een hele goede morgen, mocht je net ingeschakeld zijn. En,
0: als je dan denkt, bij het dan over helemaal nergens.
1: Ja, nou precies. Welkom bij het tweede uur alweer van deze Rozo Express. Met daarin natuurlijk nog heel veel meer informatie en leuke weetjes eventueel voor wat je kunt doen in de komende tijd. En ja goed, er staan natuurlijk altijd wel leuke dingen op stapel. En afgelopen week kregen we te horen dat Paulien Cornelis is overleden.
0: Ja, inderdaad.
1: Ze deed natuurlijk dingen. Ze deed natuurlijk. Ze is nog steeds te zien op tv. Want het is opgenomen natuurlijk.
0: Wel in goed overleg met de nabestaanden.
1: Ja, en het hele programma is natuurlijk al opgenomen. En ja. daar moet je er ook bij bedenken dat het geval is. En ja, goed, het kan niet anders. Je kan helaas niet anders. Niet anders dan inderdaad het programma wel blijven uitzenden. Want ja, je kan moeilijk al die...
0: Nou ja, kijk, als de familie het op een gegeven moment niet op prijs had gesteld, dan er niet meer akkoord waren gegaan, dan zit er natuurlijk als omroep niks anders op dan gewoon de rest van de uitzending te cancelen.
1: Maar
0: daarom is het ook in goed overleg met de nabestaanden gedaan, dat in ieder geval de resterende uitzendingen nog wel gewoon uitgezonden kunnen worden.
1: Jawel.
0: Dat vind ik toch best wel mooi eigenlijk.
1: Ja, het is wel waar natuurlijk.
0: Ja, een beetje eerbetoon aan dat, hè?
1: Dat vind ik ook daarom. Ja. Daarom vind ik dat ook eigenlijk belangrijk.
0: Dus,
1: ach ja.
0: Oké. Okay, dus,
1: ach ja.
0: Oké.
1: Okay. André?
0: Ja?
1: Tijd voor...
0: De A en B-plaat.
1: A en B-plaat, ja.

0: Lenny Koor was dit deze week onze AMB-plaat. Dit was uit 1983. Blijf nog even. En dat was de B-kant van Grof Schandaal.
1: Ja, het is een grof schandaal.
0: Het is een grof schandaal.
1: Ja, ik vind het ook grof, hoor.
0: Ja, het is gewoon...
1: Waarom is het zo grof?
0: Niet dat wij dit draaien, hoor. Daar niet. Dat is helemaal niet... Dat is helemaal geen schandaal, hoor.
1: Nee?
0: Nee, nee.
1: Oh, dat dacht
0: Sterker nog, ik heb het zelf uitgekozen.
1: Ja...
0: Dus dan zou ik mezelf afvallen. Dat moet je ook weer niet doen, hè?
1: Nee, normaal gezien moet je dat niet doen, hè?
0: Nee.
1: Normaal
0: nee,
1: gezien,
0: nee,
1: hè?
0: Nee. Nee. Lief zijn voor een ander en lief zijn voor jezelf.
1: Ja, een ander is lief. Een ander kan ook. Daar kun je ook lief voor zijn. Ja, dat klopt. Ja, dus
0: God,
1: ja.
0: Gods, wat wij zeiden allemaal weer, hè?
1: Ja, I know.
0: Dan gaan we ergens de diepte in.
1: Wijzer dan wijs.
0: Wijzer dan wijs. Het is echt een leerzaam programma, dit.
1: Ja, is het dat?
0: Ja, leert er iedere keer weer iets van. Steekt er nog iets van op.
1: Ja, dat is waar. Kijk, daar komt de grote baas
0: komt
1: binnen.
0: Grote baas
1: ja,
0: binnen.
1: De grote baas komt binnen.
0: Oh, nou moeten we ons helemaal gaan gedragen.
1: Ja, nou die hoort bij... Die
0: dat
1: hoort
0: doen
1: bij,
0: we eigenlijk toch wel in ons
1: huis. En dan hoort het ook nog bij twee programma's. Oh, lekker!
0: Ook dat nog.
1: Wil die gaan slaan en zo. Dus ik weet waarvoor dat hij komt. Ik zie wat hij in zijn handen heeft. Dus ik weet dat hij daarvoor komt. Dus,
0: volgens mij heeft hij niks in zijn
1: handen. Ja, maar in zijn andere hand.
0: Ja, zijn andere hand natuurlijk.
1: Ja, kijk, zie je... Ja,
0: kijk, dat gaat. Nou doet hij net als tegen elkaar goochelen, weet je wel?
1: Dat omwisselen, dat kennen we ook. Weet je, André, ik denk dat we maar snel door moeten gaan met muziek, anders wordt het helemaal niks meer. Dit is de nieuwe single van Gerard Joling, dit is Credit Card van Staal. Het zou best wel eens handig zijn, weet je dat? Ja, want die bankpasjes die slijten ook regelmatig.
0: Ja, maar hoeft niet altijd van staal te zijn, hoor. IJzer mag van mij ook, hoor.
1: Nee, dat is waar, maar een credit card zou wel heel fijn zijn. Ja, want die van mij die breekt ook nogal eens een keer. Ik heb er al twee, bij mij zijn er al twee gebroken.
0: Ja, maar... Staal kan ook buigen, dat moet je ook weer mee.
1: Ja, maar dat is niet erg. Als het gebogen is, kan blauw doet hij het nog steeds.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Hier heb ik niks op toe te voegen.
1: Nee, niks schilder ook op.

0: Een nieuwe single van Nick Schilder. En Brian V.
1: Ja, nou moet je kijken. Brian V. en Nick Schilder. Hij is bezig met... de plaat schijnt ook in de dance charts van Amerika tevoorschijn gekomen weer. Oh. Waar Nick al een nummer 1 hit heeft gehad, hè, in Amerika. Hè, met zijn compleet andere dansmuziek. Dan wat hij eigenlijk deed met onze... met Simon. En hij is bezig nu met een compleet andere stijl van muziek, et cetera. Dus het is een...
0: Dat is een hele prestatie als jij in Amerika weet te scoren.
1: Nou, kijk...
0: Het lukt niet iedereen, Nederlandse artiesten.
1: Nou, kijk, weet je wat het ding eraan is? Het lukt wel als jij een bepaald soort stijl van muziek brengt die gewoon aanslaat. Dan lukt het juist wel, want er zijn natuurlijk genoeg artiesten
0: die... Ja, er zijn natuurlijk veel voorbeelden als bijvoorbeeld Golden Ewing. Die zijn ook best wel succesvol.
1: Oh, Ik neem veel meer. Ik neem mensen als inderdaad Douwe Bob. Maar ik neem ook Too Unlimited. Ik neem Shocking Blue. Ja. Ik neem T-Set. Je kan nog wel even doorgaan hoor, met de artiesten die echt best wel wat aardig wat gedaan. Dolly Dots, ook in Amerika hits gehad. Ja. Gerard Joling heeft hits gehad in Amerika. Dus het kan heel goed. Je kan het kan perfect die hits krijgen.
0: Sommige artiesten die proberen in Amerika voeten aan de grond te krijgen, en dat lukt dan niet. Er zijn ook voorbeelden van.
1: Je moet het ook goed doen, hè? Dus op zaterdag 10 en zondag 11 oktober is in een hobby expo, de 9e hobby expo om precies te zijn. Nou, waar wordt die gehouden? Die wordt in zaal Viander gehouden, in de Vianderlaan in Breda in het Ginneke. En wederom georganiseerd door de Gilde de Baronie en in samenwerking met het gemeenschapshuis zaal Viander. En dat is allemaal in de Vianderlaan 3. Tot en met 5. Want dat is mooi. En dat zijn Breda. Wil je meer weten daarover? Ga eventjes naar bredavandaag.nl. Bredavandaag.nl. En dan zie je ook waar je moet zijn, et cetera. En het is zaterdag 10 en zondag 11 oktober. En tussen 11 en 4 uur kun je daar terecht. En voor rolstoel en rollators zijn perfect te bereiken en kun je dus perfect er ook mee in overal langs al die stands, et cetera, voor je hobby. Dus Hobby Expo wordt daar gehouden.
0: Ga even de malle babbe. 2 versies.
2: Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor met schooiers en soldaten

0: Twee versies van Malle Babbe was dit. Adele Bloemendaal uit 1970 en Rob uit 1973.
1: Ja, het ding eraan is, Adele Bloemendaal was eerst. En uiteindelijk heeft Rob hem dus ook opgenomen, ja. Malle Babbe. Alleen die van Adele Bloemendaal, die was eerder. En je zal ook een stukje tekst in de tekst iets anders horen. Want de tekst is iets anders dan die van Adele. Slaat op haar als de vrouw. Zij is Malle Babbe. Ja. En bij Rob zingt hij over Malle Babbe. Dus,
0: ja,
1: dus dat moeten we er wel eventjes bij zeggen. Want als mensen denken zo van hoe dat zit. Dan,
0: ja, met zo'n wel ook wel gehoord hebben, neem ik aan.
1: Ja, nou, niet iedereen valt op.
0: Echt, nee, maar als je echt naar de tekst luistert, dan was dat toch wel. Komt dat toch wel goed naar voren, dacht ik zo.
1: Absoluut, absoluut.
0: Zo is het maar net.
1: Absoluut. Weet je, André, er zijn natuurlijk heel veel dingetjes te doen in en om Breda. Laatste paar dagen is natuurlijk heel wat. Is het wat stiller, omdat er natuurlijk heel veel dingen zijn. Maar in de Koe aan de Ambachtlaan nummer 1 in Breda is het Big Band middag. En regionale Big Bands, Jazz Cat, To Swing For You, The Old Time Music Band en Small Time Big Band verzorgen een middagvullend programma met een breed scala aan big band muziek, variërend van jazzklassiekers tot poparrangementen. En dat gaat er dus allemaal gebeuren. En dat is allemaal op 11 oktober in de middag. Het begint om 1 uur. En de toegang is gratis. En dat is allemaal in de SSC De Koe aan de Ambachtlaan nummer 1 in Breda.

We gingen lekker terug in de tijd met echt pure nederbeat die je nooit op de radio hoort. Het was eigenlijk een B-kantje notabene, want dieper is de A-kant, maar die is in het Engels en de B-kant is ook wel eens een keertje leuk om te laten horen. Geschreven door Peter Hollestelle trouwens, wat ook de bandleider was. Peter en de Blizzards hoorde je en is er een ander en ook nog Tony Roos. Nou, Tony Roos, ook weer een verhaal apart, zeg maar. Maakte heel veel, hoe kun je dat zeggen, heel veel muziek of waarin ik van ja, een beetje volksachtige dingetjes. Maar deze is bijvoorbeeld wel heel leuk. Tranen helpen niet, wat trouwens oorspronkelijk Rain Rain Go Away is. En hij maakte niet zo heel veel singles. Hij maakte maar 5 singles in totaal. Met een single in 71 en de rest stamt uit tussen 64 en 66. Jan Soldaat onder andere, wat The Ballad of the Green Berets is. Ik zie een traan en nog een andere single ook nog die maakte. En dat was wat is ze mooi. En dit was zijn eerste singeltje wat hij uitbracht. En ja goed, ik vind deze ook leuk om te laten horen, omdat hij wat lekker poppy is. En de A-kant is trouwens Je wou niet Wrong for Each Other, kun je erbij zeggen. Dus het zijn wel die liedjes van die plaatjes bij Even Lekker Terug in de Tijd. En de jaren 60 eventjes lekker naar voren toe te brengen. Ik vind hem wel lekker om te laten horen. Goed, nu 2 nieuwe platen. Iris Penning onder andere. En zometeen ook Rani. Maar eerst deze van Iris Penning. Er wordt altijd wel ergens gedanst.

0: Brani was dit. Trouwens, het komt van haar EP die 6 november gaat verschijnen. De EP die heet The Private Page Club. Het nummer dat we draaiden was het vierde nummer daarvan. En is op single uitgekomen en heette Tonight.
1: Is hij op single uitgekomen?
0: Ja, is op single uitgekomen.
1: Ja. Ja. Oh, ik zag hem niet op de draaitafel liggen. Quink, quink, quink, quink, quink, quink, quink, quink. Ik wist dat dit zou gaan gebeuren. Ik denk van, kijk hoe lang dat andere erop reageert.
0: Het ligt op de digitale draaitafel.
1: Natuurlijk, ja.
0: Digitale draaitafel.
1: Nee, André, weet je wat
0: het gaat? Die zie ik alleen hier.
1: Hey André, hoe is het met de race trouwens?
0: Ja, goed hè.
1: Nou, vertel.
0: Nou ja, de race, de kwalificatie, hè?
1: Ja.
0: Ja, de kwalificatie.
1: Ja, maar vertel.
0: Ja.
1: Nou, want dan kun je het gelijk even vertellen.
0: Ja,
1: het is voor dit weekend dan, hè?
0: Volgend weekend is weer een ander verhaal, hè?
1: Ja.
0: Nee, Max op pole position. Dus eigenlijk super, hè?
1: Kijk, dit programma...
0: En zijn teammaat Hadjai op 3.
1: Ja.
0: Ja, en wie zou daar nou tussenin staan?
1: Hè? Ja, dat is een vraagteken.
0: Hamilton.
1: Ja, maar, ja. Dat is voor deze zaterdag. En dan hebben we het over 3 oktober. Maar voor volgend weekend is dat niet. En mocht je nou denken van... Hé, ik hoor toch hetzelfde. Dat kan kloppen, want ja. we zijn er even niet een zaterdagje. Dus
0: we zijn even een keertje niet live.
1: Nou, ik ben bij een audiobeurs.
0: Ja, oké.
1: Ik ben op een grote audiobeurs. En naar allerlei apparatuur en audio aan het kijken. Dus vandaag.
0: Ja, dus oké.
1: Dus bij deze?
0: Bij deze.
1: Even
0: ter info. Hè?
1: Even ter info, voor degenen die het weten. Dus ik ben dus vandaag eigenlijk op een audiobeurs volgende week. Ik zal zo meteen wel even
0: klinkt
1: vertellen.
0: Klinkt wel heel ingewikkeld nou, hè?
1: Ik zal zo meteen wel even vertellen.
0: Ja.
1: Komt direct goed.
0: Trouwens, wil je de informatie terugzien van onze uitzending? Die staat op onze website, rozoexpress.nl of .com. En dan klik even op playlist bovenaan en dan kom je er vanzelf. Kan maar kijken, ook wat informatie, et cetera.
1: En het is oktober, dus dan horen we er ook platen over oktober.
0: Ja, inderdaad.
1: Je had er ook nog dingen achteraan kunnen draaien.
0: Weet je
1: welke dat je er heel mooi achteraan kan kunnen zetten? In oktober van Lisbeth List.
0: Ja, had sommige kunst.
1: Ja.
0: Dan doen we de volgende keer.
1: Dan moet je deze opnieuw draaien.
0: Ik heb nu plus.
1: Ja?
0: Ja, nou. Volgende keer.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De website en apps van Albert Heijn is sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld na een IT-incident. Het lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal en Gal. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen verplicht worden hun papieren te vernieuwen. Doordat vergunningen nu voor onbepaalde tijd gelden, kunnen sommige parken broodnodige moderniseringen jarenlang voor zich uitschuiven. Tegelijkertijd lopen dierentuinen die juist wel willen vernieuwen vast in een moeras van bureaucratie, dat schrijft Erkens aan de Tweede Kamer. De regels schieten soms een doel voorbij. Zo moeten parken tot in detail verantwoorden hoe groot zandkorrels in een aquarium zijn of wat de exacte diameter van een vogelstokje is. Een Amerikaanse rechter heeft besloten de reclamespotjes van Donald Trump van de buis te halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes die zijn uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes waarin Trump centraal staat. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog, het wordt een mooie nazomerdag met veel zon, lokaal is 21 graden mogelijk. Aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en volgt er in de avond wat regen. Morgen ziet het weer er anders uit, dan trekt de bewolking over het land en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur ligt dan tussen 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

0: de trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
4: Mensen, we gaan beginnen. Aangename pauze gehad.
5: Ja, goed zo.

0: Als je met de hoofdtelefoon op zit te luisteren, dan zit zo'n mooi nummer. Mooie stereo-effecten. Welkom in het tweede uur weer van de Rozo Express. Het derde uur weer van de Rozo Express. Het gaat sneller dan je denkt, hè?
1: Was het het eerste uur of het tweede uur? Of
0: nee,
1: derde
0: volgens
1: uur?
0: Mij is het het derde uur.
1: Maar ah, ja, dit is het derde uur alweer.
0: Ik moet de tel kwijt zijn.
1: Nou, we zullen een hele goede middag trouwens.
0: Hoeveel phone ik was dit trouwens? Even voor de duidelijkheid van ons wisselalbum.
1: Ja, ik moest natuurlijk wel even bij zeggen, hele goede middag. Want ondertussen voor de meeste mensen die zijn nu net die net inschakeld zijn misschien bij de RTS of bij ons. Het is een heel gebeuren. En het is natuurlijk een... je kan natuurlijk nog veel meer te horen krijgen en te doen krijgen. Nou, in ieder geval, het komende uurtje zijn we nog bij met een hele hoop lekkere muziek. En ook nog nieuwe muziek. En natuurlijk ook nog wat informatie tussendoor. Want er is altijd natuurlijk wel wat hier en daar te doen de komende tijden. Dus ik zou zeggen, blijf ook zeker lekker luisteren.
0: Want... Aan het einde van het uur is onze kerstplaat van de week weer terug. Sinds deze week.
1: Oh, dus, de kerstplaat van de week.
0: Ja, de kerstplaat van de week.
1: Ja.
0: Ja, we gaan nog even aftellen naar de kerst toe, hè.
1: Ja, nou, we gaan naar de kerst toe.
0: Ja, dus...
1: zullen we dat allemaal doen naar de kerst?
0: Ja,
1: kijk, je moet er ook zo over nadenken. Zo van, zie de maan schijnt door de bomen. En ik kan het weten, want ik zie de maan.
0: Nu ook? Zo leuk dit. Maar goed,
1: tijdens
0: het geld trekken, daar komen we nog wel uit. Ja,
1: ja hoor, zeker weten.
0: Hier is het Golden Ewing. Onze XXL-track van deze week.

0: onze XXL-track van deze week.
1: Ja.
0: Dus, was de
1: lekker
0: Golden
1: lang.
0: Ewing. Wat zei je?
1: Lekker lang.
0: Ja.
1: Dat is toch net zoiets als lekker lang lekker?
0: Lekker lang lekker.
1: Ja.
0: Lekker lang lekker.
1: Ja, dat staat bij pakken melk onder andere. Lekker lang lekker.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja.
0: Oh, oké.
1: Okay. André denkt. Ja.
0: Nou ja, kijk, dit is informatie van... Oké. Okay. Hebben de luisteraars nog iets aan, hè?
1: Ja, en er komt...
0: Zei die heel sarcastisch. Of niet? Kwam dit sarcastisch over, of niet?
1: Dat kwam heel sarcastisch over dit jaar.
0: Nou,
1: ja.
0: Goed. Leerzaam programma dit, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, ja, ja.
1: Dat is dan sinds kort. Ja, dit ik kan
0: pas,
1: het niet laten.
0: Dat is pas sinds kort. Nou ja, ja, ja, ja.
1: Ik kan het niet laten.
0: Hij kan het. Nee. Dus, ik moest ineens aan een ander liedje denken. Een liedje van Jus van der Veld.
1: Ze kon het lonken niet laten.
0: Ja. Nicola Nelissen straatzender. Yeah.
1: Ja.
0: Die dus.
1: Ze lonkte naar iedere man.
0: Pom pom.
1: Dat liep veel te veel in de gaten. En daar kwam narigheid van.
0: Kijk, dat bedoel ik dus, hè? Het is zo leerzaam, dit programma.
1: Ja, nou ja, goed. Ja, het is wel zo natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja.
1: Dus dat...
0: Goed. Komt er ook nog wat zinnigs?
1: Nou ja, natuurlijk. Langzamerhand komen er steeds meer dingetjes aan. En er komt ook weer een grote platenbeurs aan natuurlijk. In Den Bosch. In november. Dus,
0: dat gaat naar Den Bosch toe.
1: Ik zeker.
0: Lieve zoete Gerritje.
1: Nou, nee, ik niet.
0: Nee?
1: Ik ben niet lieve zoete Gerritje.
0: Nee, dus, dat Gerritje ook niet.
1: Nee. Maar er komt dus weer een grote platenbeurs aan. En georganiseerd weer door Record Planet. Dat is een grote. Dus die is in november. En die is verdeeld over een hoop hallen. Met een nadruk op een hoop hallen. En die is in
0: veel hallen? Aantal?
1: Nou, 3 in totaal.
0: Okay.
1: Maar een hoop hallen, die zijn niet klein, die hallen natuurlijk in de Brabant hallen.
0: Nee,
1: in Den Bosch.
0: Ze zijn echt groot. Klopt.
1: Dus, en het is alweer de 63ste editie van de mega platen- en cd-beurs. En die wordt gehouden op zaterdag 14 en zondag 15 november. En op zaterdag tussen 9 en 5 kun je er terecht. En op zondag kun je 10 en 5 kun je er terecht. En er zijn echt, je kan gewoon langs alle stalletjes.

0: En je kan er van alles vinden. Kaarten zijn nu al verkrijgbaar voor €12,50. En een weekendticket kost €25. En als je op de locatie bent, dan moet je er rekening mee houden dat je €15 betaalt voor de entree. Dus wil je een weekendticket, betaal je wel minder, betaal je €25. En anders betaal je €12,50 als je het online van tevoren bestelt. Dus ook dat kun je allemaal netjes doen. En dan kun je dus in één keer door. Dus,
1: pak je voordeel, zou ik zeggen.
0: Ja, zeker weten. Pak je voordeel. En ga gewoon kijken, want die platenbeurs, het is echt heel erg leuk. En je moet niet denken van, oh, daar is alles duur, want dat valt ook wel mee. Je kan ook goedkope platen en cd's krijgen.
1: Inderdaad.
0: Dus,
1: ja.
0: Dus ook daar...
1: regelmatig.
0: Dus ook dat... Ik heel veel.
1: Jij in ieder geval heel veel.
0: Ja.
1: En ik regelmatig.
0: Ik heel veel. En er zijn er natuurlijk nog veel meer beurzen. Er zijn ook beurzen in Haarlem. Er is een beurs in Tilburg regelmatig. Dus ja, ook die beurzen, daar kun je wel degelijk naartoe. Dus ook daar kun je van alles vinden.
1: Oké. Okay.
0: Tijd voor iets heel anders, niet?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Tijd voor...
1: Iets nieuws. Nieuwe van Treintje Oosterhuis.
0: Ja, dat is mooi. Meisje.
1: Ja, zo is het.

is in de nacht, Jozef is haar kwijt. Een celesta tingelt zacht, dat geeft narigheid. Als ze iets buiten hoort, soms gewoon fluiten hoort, dan heeft onze Jozef pijn.

0: De titel, de plaat met de langste titel van de uitzending. Namelijk, het meisje van Jozef is tot grote spijt regelmatig met de muziek mee. Nou, en dat kwam net op het hoesje.
1: Nee, golé. Ik vond het wel leuk om golé te zeggen, ja.
0: Nou,
1: golé. Okay.
0: Nou, jij je zin.
1: Ja, je moet iets verzinnen. Ja, toch?
0: Ja, hoor.
1: Hoor?
0: Ja, hoor.
1: Ja.
0: Dat was Rotterdams. Daarvoor draaiden wij Treintje Oosterhuis trouwens met haar prachtig nieuwe single Meisje.
1: Ja.
0: Dus vorige week verschenen of ja. Wel gereleased.
1: Ja, en je had dit keer twee dames achter elkaar. Ja. Ik had ook zitten denken om het wat rockier erachteraan te draaien. Dus bijvoorbeeld de Rimmel van het Groene Woud te pakken. Met meisjes.
0: Ja,
1: die is dan wat steviger.
0: Gaan we ook wel eens een keertje draaien.
1: Dat is dan wat steviger nummer. Maar
0: staat genoteerd.
1: Ja, zeker weten. En er zijn zo van die nummers bij die je dan hoort en ziet. En dat je denkt zo, oh ja, die is ook goed. Of dat is ook goed. En dat is leuk. En dat is leuk. Die wil ik wel. Dat wil ik wel draaien. En ga zo maar door. Dus ja. Maar nieuwe muziek is... Er komt best wel veel nieuwe muziek uit. Ja. De laatste tijd. En...
0: Komt trouwens ook een hele leuke CD-box uit trouwens. Van Mieke Telkamp. Nee, ja, maar ze heeft heel veel meer mooie muziek gemaakt.
1: Dat weet ik.
0: Dit komt binnenkort uit.
1: Ja, oh, dan kan ik ook weer eens een keer die Dicht voor elkaar show eruit halen. Ja, dan zal ik weer eens even de Mieke Telkamp en waarheen waarvoor. Ja. Er is ook een Dik voor elkaar show waar Mieke Telkamp ook langskomt met waarheen waarvoor.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja, is erg grappig.
0: Ja, ja.
1: Ja. Ja. Voor de rest
0: is het
1: niks. Ja, die ga ik eventjes... ik zeg helemaal niks.
0: Maar ik Dik voor elkaar show... Denk van, okay.
1: Ja, die ga ik ook even tevoorschijn halen. Het
0: zal een hele andere versie zijn.
1: Ja, die is wel heel grappig om die te doen. Ja, die ga ik eventjes, ga ik even tevoorschijn toveren.
0: Goed, binnenkort in dit theater.
1: Ja, in dit theater.
0: Nou ja, goed, in de Rozen Express dan. Hè?
1: Ja,
0: In deze trein. Nostalgische trein.
1: Ja, nostalgische trein.
0: Ja, nostalgische trein. Milieuvriendelijk met groene kolen gestookt.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik heb nog wel meer variaties. Hoor.
1: Ik was er al bang voor.
0: Muzikale rondreis.
1: Ja, muzikale fruitmand.
0: Nee, dat is weer wat anders.
1: Wat is dat dan?
0: Ja, dat was van de Evangelische Omroep.
1: Ja. Die is er nog steeds, hoor, dat programma vandaar.
0: Ah, dat weet ik. Weet.
1: Ja. Okay. Dat programma bestaat nog steeds.
0: Maar online?
1: Nee. Op de radio?
0: Op de radio?
1: Zeker weten.
0: Wanneer?
1: Zeker weten. Ik weet het niet, maar ik weet dat het nog steeds draait. Volgens mij draait het op Radio 6. Want het is een vooral klassiek gelovig... Radio 6 niet, Radio... dat is Radio 4.
0: 4, ja.
1: Ja, Radio 4. Op Radio 4 volgens mij, want het is nogal klassiek en gelovig.
0: Ik kan zeggen, Radio 6 bestaat niet zo.
1: Dat bestaat er wel degelijk.
0: Hè?
1: Bestaat
0: Radio
1: wel degelijk.
0: 6?
1: Ja.
0: Hè? NPO Radio 6?
1: Ja. Nou, bestaat wel degelijk.
0: Gaan we even opzoeken.
1: Ja, gaan we radio draaien. Laten we maar programma's draaien. Tijd voor twee singles. Ik heb 2 jaren 60 singles uitgekozen. Even lachen. En even... Minder, leuk. Gewoon lekkere muziek. Gewoon leuk. Je hoort het zo meteen wel. Eerst deze. Gewoon even lekker lachen. Even meegillen. Mag ook. Ja.

0: Ja, deze tekst. Ik moet wel toegeven dat als je... Liefste, kom je. Ja, dan heb ik toch zoiets van... Het klinkt wel heel erg verkeerd. Maar, en ze doet het ook nog met zo'n heigerige stem, deze dame. Oh. En dit is de Grit van Hoog. En dan zit André, die zit echt zo van... Hé? Grit van Hoog. Ja, Grit van Hoog.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Niet van laag, maar van hoog. Ja, dit is, deze dame die maakte in de jaren 60 wel platen. Niet zo spectaculair. Veel singles heeft ze op haar naam staan. Maar wel een rijtje, deze Grit van Hoog. En ik had zoiets van, nou, ik ga gewoon eens een keertje een duikje nemen in ook weer de Nederlandse geschiedenis van gekke plaatjes die je niet zo vaak hoort. En ze maakte tot 1973, maakte ze singeltjes. Vooral veel Duitse tracks. En ze heet eigenlijk... Gerry Bauma. Ja, klinkt leuk. Ze leeft nog steeds. En ze heeft vooral Duitse singles gemaakt. En één Nederlandstalige single met als B-kant is deze. Want ik vind de B-kant vind ik leuker als de A-kant. Zeg goeienacht, mijn schat. Dus die kan ik nog wel een keertje op dinsdagavond draaien. Maar nee, deze kom liefste. Kom je. Ja, dat klinkt toch...
1: Dit klinkt verkeerd.
0: Nee, maar zo zong ze het. Ja, maar luister nou. Zo zong ze het toch?
1: Ja, oké. Goed.
0: Ja, nou. En daarvoor natuurlijk ook nog het cocktailtrio en Juanita Banana. In het Engels kennen we het natuurlijk van de Peels. Er zijn verschrikkelijk veel verschillende versies van dit nummer verschenen. Nederlandstalige, Franstalige, Engelstalige, Duitsstalige. Ik kan het zo direct niet bedenken. In het Spaans zelfs ook één. De Peels hebben ook nog nieuwere versies ervan gemaakt. Er is nog een tweede versie van Juanita Banana. Maar dan gaat haar vader gaat zingen. Mm-hmm. En er is ook nog een derde versie. Ook nog en dan gaat haar zus. Die gaat ook zingen.
1: Okay.
0: Ja, die gaat ook het podium op. Mm. Ja.
1: Okay.
0: Ze hebben allemaal eenzelfde soort ingang qua muziekstijl. Maar goed, ja, dan het is wel heel erg. Ze zijn wel grappig gedaan.
1: Ja. Dus, okay.
0: En ja, in dit nummer komt natuurlijk ook de vader tevoorschijn al in de Peel. In de eerste versie van Juanita Banana. Maar daarna dan komen ja, hij blijft leuk. Deze blijft ook absoluut leuk. Hè? Weet je, André?
1: Ja, over leuk gesproken.
0: Ja, dat wilde ik nou net zeggen. Hey.
1: Oh, we kunnen toch weer leuke bruggetjes maken.
0: Hè? Leuk!
1: Ja, leuk!
0: Liefste, kom je?
1: Ja.
0: Erik Meesy, die heeft het over makkelijke meisjes.
1: Ja, over makkelijke meisjes. En het zijn ook meestal wel eens leuke meisjes, volgens mij.
0: Ja, Rob de Nijs komt er ook aan, trouwens.

0: 1989 van het album De Reiziger was dit er op de lijst met Meisje van Mei. En als je nou wil weten of deze ook op de, in de, Rob de Nijs top 100 staat, kijk dan even op onze website. Want ik kan je wel verklappen, hij staat erin. Maar op welke positie? Kijk even op onze website rosoexpress.com.
1: Ja, ik denk dat we er toch wel weer eens een keertje eentje moeten laten en weer eens een keer heen moeten doen.
0: Ja, dus, ja,
1: en dan lekker laten samenstellen door iedereen. Ik denk dat we dat toch wel eens een keer moeten gaan doen. Dus dat sowieso.
0: Ja, dat is een nieuwe aflevering.
1: Ja, en dan weer dan krijg je natuurlijk. Er zijn altijd mensen bij die zijn erbij gekomen of die hebben niet gereageerd aan het gedaan en die komen dan nu wel. Dus ik ben heel benieuwd wat die dan gaat worden. Dus we gaan er wel weer een maken. En misschien dat we dan bijvoorbeeld mee kunnen vragen dat Belinda erbij zit of zo. Of ga eens maar door. Dus we kunnen even kijken wat we kunnen gaan doen. Dus gaan we nog even in.
0: Brainstormen.
1: Dat gaan we wel weer een keer doen. Want er wordt er weer eens tijd voor om er weer eens eentje te doen, dacht ik zo. Dus het gaat goed komen. Volgens mij krijg je nou allerlei reacties.
0: Ja, want de muziek blijft leven in
1: absoluut.
0: In onze roze
1: Express. Absoluut.
0: Zodoende.
1: Ik denk dat het hoognodig tijd is voor iets heel anders.
0: De
1: schooltijd.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En je blijft bij die meisjes, hè?
0: Ja, het is een beetje een meisjesuur, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Goed. Nou, gaan we dat doen?
0: Rust gedaan, hè?
1: Laat me komen.

Ja, Kinderen voor Kinderen was dit uit 2012. Trouwens, we hebben nog één nieuwe en dan krijgen we dus onze kerstplaat van de week.

0: Tonight.
1: Ja. Ja, oké. Okay. Niet Dead Love, de nieuwe single van Sam Shield en Assis.
2: Ja. Ja. Zit er alweer op, André?
1: Ja, inderdaad. Het is weer tijd voor onze... Jawel.
2: Zometeen tijd ook nog voor de non-stop, maar natuurlijk ook de kerstplaat van de week.
1: Ja, inderdaad. Ja, bedankt voor het luisteren. En,
2: ja. Zometeen een programma van mij wat ingeblikt is. En voor de rest nog heel veel meer.
1: Zo is het.
2: Ik wens je een fijn weekend als het was. En wie weet tot maandag en anders tot dinsdag of volgende week zaterdag.
1: En prettig weekend.

0: In the Mood. Elke week hebben we er weer zin in. Presentatie Mieke. Techniek van Arie. Natuurlijk bij Rozo Radio.
1: Hallo, daar zijn we weer.
2: Goedemiddag.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Ja, we zijn weer geland in de studio. En we hebben er weer zin in, hè? Arie zit aan de overkant, maar die zorgt voor het geluid. Als die er niet is, ja, dan hoort u ook niks.
5: Ik ga het proberen, ja. We gaan het weer. Het is in ieder geval weer maandag.
4: Ja, dus dan...
5: Lekker weer. Beetje fris.
4: Nou, ik heb nog geen jas aan. Dus, en dan zijn we weer natuurlijk in de mood. En deze keer zijn we in de mood voor Let's Swing. Rock'n'roll jurkjes aan en alles. En daar is hij, onze tune van het programma.
5: Zet je alles klaar behalve dit?
4: Ja.
5: Nou, het is maandag.
4: Het is maandag, ja. Dan moet het allemaal nog weer een beetje soepel gaan lopen. Je kunt in ieder geval luisteren tot aan de klok van 3 uur. Lukt het vandaag niet? Nou, dan weet u het misschien wel. Donderdagavond 106.2 ORTS of DAB+. Van 7 uur tot 9 uur 's avonds.
5: En mocht u denken, wil ik een keer langskomen? Nou, dat kan.
4: Ja?
5: Ja, kom gewoon even naar de studio in de doelen. En met andere woorden, let me in.
4: Ja, is dat op de spring, hoor.

0: Oh, we kunnen toch lekker zwingen, hè?
1: Ja, lekker zwingen. Maar volgens mij mochten ze er niet in babysitting van Bobby Angelo. Want ze riep als eerste, laat me erin, ja. Let me in. The Sensations.
0: Inderdaad.
1: Nou, we hebben al een beetje zitten swingen, maar het was meer met het hoofdje dan met de
0: ja,
1: rest.
0: De hondjes zitten ver achter op de hoge planken.
1: Weer.
0: Dus kom kijken, kom naar de doelen en dan kan je meegenieten.
1: Ja.

0: Sheila, gezongen door Tommy Rowe en daarvoor Johnny Gimbal. Wat een naam, hè? Mr. Baseman.
1: Jij leest nogal veel, hè?
0: Nou, meer teksten.
1: Toch niet.
0: Meer teksten. Dan.
1: Meer teksten. Heb je dit boek toevallig gelezen?
0: I wonder, wonder. Ja, maar dit

0: Apron Strings, Billy the Kid. Nee, de Billy the Kid, die beruchte die al op z'n 12e een moord plegen. Want dan denk ik niet dat hij kon zingen.
1: Denk ik niet.
0: En daarvoor de Monotones met Book of Love. Ja, die hebben we hier niet. We hebben hier alleen wat oudere jongeren, jongere ouderen.
1: Jongere, oudere, jongeren. Ja, we hebben van
0: alles. Er zitten wel meisjes tussen, vrouwen moeten we zeggen, maar denk niet dat dit nog lukt.
1: Nee.

0: Freddie Cannon met Palisades Park en daarvoor Billy Blend met Let the Little Girl Dance. Nou, u is misschien wel opgevallen dat het vrij korte nummers zijn, maar dat was vroeger zo. Want te veel groeven, ja, dat werkte niet. En anders kostte het veel studio geld.
1: Ja, en tegenwoordig gaan ze dat weer doen, want dan kunnen de discjockeys, de andere discjockeys op de radio, die iedereen kan ontvangen buiten het internet, die kunnen dan meer platen draaien. Ik denk, ja, maak gewoon een lekker lange plaat. Lekker leuk. Maar nee, ze gaan weer. Terug in de tijd.
0: Over platen gesproken. Er is trouwens aankomende zaterdag de Oosterhoutse Platenmarkt in het winkelcentrum Arendshof. Van 11 tot 4 uur. En gratis entree. Dus
1: kijk,
0: mocht je gek zijn van vinyl.
1: Ja, maar ze hebben ook cd's.
0: Oh, hebben ze ook cd's?
1: Ja, er zijn ook cd's.
0: Je kan me horen dat ik dan nog nooit ben geweest.
1: Ja, ik heb het toevallig gelezen, dus ja, ik kan er ook niks in doen. Guess who?
0: Ja, ik heb geen idee wie.
1: Ik zou het ook niet weten.

0: Elke week is Mieke in de mood. Elke maandagmiddag bij Rozo Radio.
1: Ja, dat klopt. En vandaag zijn we in de mood voor Let's Swing. Dat kunt u misschien wel horen aan de keuze van de muzieknummers. Euro zojuist Warm Love, Johnny Dorset. Nee, ooit wel overnieuw. Het zijn met z'n tweeën. Johnny en Dorsey Burnett. En daarvoor Jesse Belvin met Guess Who. Oh ja, de volgende die komt. Wat was het ook weer?
2: Vertel het eens.
1: Ja, dat was een soort mopjes. Zweedse? Nee, alleen onder de armen. Maar wat bedoelde, is het een Zweedse? Ja, of zoiets. Dergelijks. Nou, dan weet u gelijk waar het volgende nummer over gaat. Niet over zweten, maar
2: wel over Swiss.

0: pom.
1: Ja, pom, pom, pom. Dat doet me denken aan André Verduin en ik, de Bas.
0: Yes.
1: Ricky Valens met Tell Laura I Love Her. En daarvoor Del Shannon met The Swiss Maid. Dat is eigenlijk ook een beetje jodelen, hè?
2: Ja, kan we dat?
1: Ja, deze wel. Nou, deze dan niet, maar...

0: Hallo, ik moest kloppen, want ze belden je niet.
1: Nee, dat klopt. Er zit allemaal dutsen in de deur. En de bel is kapot. I'm gonna knock on your door, Eddie Hodges. And I can't go on. Nee, dat denk ik ook niet, want dan blijft er geen deur meer over. Dionne en de Bellmans. Nou, dat zeggen ze wel eens tegen mij.
0: Ja?
1: Ja, heel vaak.
0: Hoe durven ze?

0: Ja, born too late. Of te vroeg, dat kan ook natuurlijk.
1: Ja, ik vind dat ik veel te vroeg ben geboren. Ik had liever deze tijd geboren willen worden.
0: Ja.
1: Oh. Waarom? Ja, die disjockeys verdienen veel meer dan wij vroeger.
0: Ja, dat is waar. Het waren de ponytails. Oftewel, de paardenstaarten met een pony. Hè. En wat zei ik daar net al. Zeg eens nog eens tegen mij. You talk too much. Hoe kan dat nou?
1: Val best mee.
0: Van Joe Jones. Nou, heb jij ze aan?
1: Ja, ik heb ze aan.
0: Oké. Okay.

0: Een bekend nummer en waarschijnlijk door meerdere gezongen. Deze keer door Wilbert Harrison, Kansas City. En daarvoor de Sparkle Tones, Penny Loafers en Bobby Socks. Nou, ik ben altijd nieuwsgierig, dus ik wilde weten, wat is het eigenlijk? Nou, ik weet dat het een schoen is. Maar die Penny Loafer heeft zijn naam te danken aan de jongen uit de jaren 50 en 60. In die tijd stopte ze regelmatig een muntje, een penny, in de gleuf van de loafer om in geval van nood naar huis te kunnen bellen. Want ja, toen waren er natuurlijk nog geen mobiels. En dit wist ik ook niet, waarom Michael Jackson altijd loafers droeg. Nou, hij had er zelfs een patent op, want hij had een speciaal ontwerp, een V-vormige gleuf in de hiel, waarmee hij zich kon vastklikken in verborgen pinnen op het podium. En deze ingenieuze truc maakte de onmogelijke anti-zwaartekrachthouding in Smooth Criminal mogelijk. Vroeg me altijd af, hoe zou die dat nou doen? Ja, het is inmiddels tijd, want meestal doen we na het 18e nummer een zorgmomentje. Eenzaam, maar niet alleen. Dat is een uitspraak van oud-koningin Wilhelmina. Want ja, ze was natuurlijk wel met heel veel mensen om zich heen. Maar dan kan je toch alleen zijn. En nou heeft die diaconie van de PGO gemerkt dat de zondagmiddag vaak zo'n periode is. Want de kinderen hebben druk of ze hebben even geen tijd of nou ja, noem het maar op. En daarom organiseert de diaconie een aantal keren per jaar een gezellige zondagmiddag in haar verenigingsgebouw De Beuk aan de Rulstraat. Samen eten is gezelliger dan één. En dan kunnen ze ongeveer 20 mensen die alleen in het leven staan aanschuiven aan een feestelijk gedekte dis om daar met elkaar lekker te eten en te praten. Op zondagmiddag 18 oktober is de derde keer van dit jaar en Teunis en Ada de Weert zullen koken. U bent welkom vanaf 1:30 voor een kopje koffie of thee en ze gaan om 2:00 aan tafel. De kosten bedragen 10 euro per persoon. Graag die middag contant betalen en u moet zich vooraf opgeven. En dat kunt u doen door voor vrijdag 16 oktober te bellen naar 06-4858-1301. Ik herhaal 06-4858-1301. Je kunt ook mailen en dat is naar bert.schuur. De schuur van, nou ja, de schuur van bij de boerderij thuis. Zo schrijf je dat. Dus bert.schuur@gmail.com. Ik herhaal bert.schuur@gmail.com. Nou, heeft u daar zin in? Dat zou ik zeker bij tijds bellen, want 20 is natuurlijk niet veel. En er zal best wel veelvuldig gebruik van gemaakt worden. Wij gaan verder met ons programma In de Mood. En deze keer Let's Swing tot aan de klok van 3:00.
1: De leukste programma's hoor jij bij Rozo Radio.

0: kan hoog zingen, hoor. Zo.
1: Ja, die hebben ze flink geknepen.
0: Dat denk ik ook. Jimmy Jones met Good Timing. En daarvoor Lavender Blue, Sammy Turner. En dat volgende nummer kennen we nog van de Cocktail Trio. De groep De Beer.

0: Ik denk dat deze nummers wel met een compleet orkest zijn opgenomen, denk ik.
1: Ja, tegenwoordig niet meer. Het is allemaal computer gestuurd en zo. Ja. Maar ja, dit was allemaal, denk ik wel.
0: Het is It's All in the Game, zei hij. Tommy Edwards en Running Bear, of Grote Beer, Johnny Preston. En dit, het is oktober, dus ja.
1: Begint erop te lijken, hè? Nog een paar weken.
0: Ja, we moeten er niet in zitten.

0: Broken Hearted Melody, Sarah Vaughan en Rusty Draper met Freight Train. Ik dacht dat het eigenlijk een angstaanjagende trein was, maar het is dus een vrachttrein. Oh. Maar in oktober weet je maar nooit wat vracht is.
1: Nee, dat weet je niet.
0: Zombies.
1: Nou. Oei.
0: Je weet het niet.
1: Zullen we het over de liefde hebben?
0: Ja, doe maar.

0: De moeder zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamine in zit. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

0: volgens mijn lijstje is het Dickie Lee.
1: Ja, maar ik heb ze niet over Linda horen zingen.
0: Nee, ik ook niet. Hij is van Linda Yesterday. Ja, dat was gisteren natuurlijk. Ze zal het er vandaag niet meer over zingen.
1: Nee, dat zijn ze dan helemaal vergeten.
0: Ik zit maar te wachten over de naam Linda. Niet goed. En daarvoor Lover Please, Clyde McPatter. Ja, als dat zou kunnen.
1: Zou het niet gek zijn.
0: Nee.

0: Johnny Tillotson. Of wat doen die
1: Tillotson.
0: Die namen.
1: Tillotson.
0: Tillotson.
1: Yes.
0: Yeah. Poetry in Motion. En daarvoor Goodbye Cruel World, James Darren. Die had misschien eigenlijk aan het eind moeten staan van het programma.
1: Maar ja, we kunnen ook een keer moe worden, toch?
0: Ja, even lekker zitten.
1: Ja, even uitrusten, een drankje doen.
0: We kennen deze ook van de Cats.

0: Rozo Radio.
1: I've told every little star, Linda Scott, and I'll save the last dance for you, Damita Joan. En we hebben deze daar straks ook al een keertje gehad. Mickey Nelson.
2: Toch? Ja, dacht het wel. Ja,
1: dat kijken. Was toch diegene die al op jonge leeftijd verongelukt is samen met... dat was Ricky Valens. Dat was een andere Ricky. Hmm. Ricky, die komt straks nog. Die was weer van La Bamba.
2: Oké. Okay.

0: Bijna hetzelfde, maar net iets anders.
1: Ja, we kennen het
0: Van Cliffy.
1: En dit was Ruth Brown, Lucky Lips. Daarvoor Ricky Nelson met een Teenage Romance. Ja, dat is wel apart eigenlijk. Hè? Dezelfde naam in de titel van het liedje als degene die het zingt.
0: En hoe klinkt het dan?
1: Geen idee.

0: Zo, nou is je wel goed.
1: Ja.
0: Goedemorgen.
1: Bobby Darin met Dream Lover. En daarvoor Piltdown Rides Again, de Piltdown Men. Nou, misschien voor de klassieke liefhebbers hebben de Willem Tell ouverturen wel gehoord hierin. Of misschien ook niet. Ik vond het maar...
0: Een eng plaatje.
1: Of ze aan het verbouwen waren. Maar goed, dat moet ook kunnen. Ik vond het echt dan dat je dacht van... Oh boy, oh boy, oh boy.

De Everly Brothers, Wake Up Little Susie. En daarvoor Buddy Holly, Oh Boy. En daar had ik het straks al over. Buddy Holly is toen samen met Ritchie Valens, en er zat nog iemand in, bij een vliegtuigongeluk om het leven gekomen. Maar we krijgen straks, als we het redden tot aan de klok van 3 uur, krijgen we onze Ritchie Valens nog te horen. En we gaan nu eventjes verder met deze meneer.

0: Ja, bubblegum is nog aan te komen.
1: Ja, zeker
0: weten.
1: Heb
0: je dat vroeger ook...
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat was fijn, hè? Kon je grote bellen blazen en dan klapte die open zat tot aan je ogen.
1: Het had één voordeel, het plakte niet in jaren.
0: Nee, dat niet, maar
1: die
0: wel,
1: kan
0: op je,
1: hem niet.
0: Wel op je gezicht.
1: Inderdaad, dat wel, ja.
0: Ik hoorde Twiddle Dee van Georgia Gibbs. Volgens mij, André heeft dat ook wel eens gedaan in zo'n pakje.
1: Ja, Donny Osmond.
0: En Donny Osmond. Ja. En daarvoor Jezebel van Frankie Lane. Nou, deze kennen we denk ik allemaal wel. En ook André Hazes, volgens mij niet.
1: Zeker weten.
0: Ja,

0: En ik las ze even uitzingen. De Cordettes met Mr. Sandman. En het welbekende nummer natuurlijk. Buona sera, Louis Prima. En de volgende, nou ja, eigenlijk bijna allemaal de ware bij deze lijst nummers. Daar dacht van, nooit van gehoord.
1: Deze maar ook niet, die nou
0: ja,
1: komt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ook al zeggen.
0: Maar ik denk dat ik misschien toch nog vloeibaar was.
1: Dat kan.

0: Ja, we zijn hier volop aan het dansen. Je moet het eigenlijk zien. Normaal zitten de hondjes op de hoedenplank, maar wij zijn nou gewoon aan het dansen in de studio.
1: Ja.
0: Maar we moeten elke keer terugrijden, want het is het plaat weer afgelopen. Ze zijn zo kort.
1: Hè?
0: Niet normaal.
1: Nee. Till I Kissed You, The Everly Brothers en Diana Paul Enka. Nou, ik had het daar straks over het vliegtuigongeluk van Buddy Holly en Ritchie Valens. En ja, hij is niet te oud geworden, maar het nummer dat blijft gewoon doorgaan.
0: En dat blijft hangen.
1: Nee, blijft hangen.

0: was vandaag ons feestje. En daar zongen Leslie Gore over It's My Party. En Jackie Wilson, Reed Petit. U heeft geluisterd naar het programma In de Moed. En deze keer was Let's Swing. Ari, weer bedankt.
1: Ja, jij ook voor de presentatie en de samenstelling. De gezelligheid en voor het swingen. Het is weer aardig gelukt.
0: Het is aardig gelukt, ja. Morgen spierpijn natuurlijk.
1: Ja, dat maakt niet uit.
0: En wilt u weten waar we volgende week voor in de moed zijn? Stem gewoon af op www.rozenradio.nl/1 uur. Bedankt voor het luisteren. Houdoe.
1: Houdoe.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. De stand van de rivier is gestegen en daarom is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, meldt Rijkswaterstaat. De vaarbeperking gold sinds 2 weken na aanhoudende lage waterstanden in de rivieren. Op verschillende plekken was de vaargeul te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. En dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor, toen 65 behandelingen werden geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal met 6% naar 2918. De inspectie kan daarvoor geen verklaring geven. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken heeft vandaag in Luxemburg Europa opgeroepen daadkrachtig op te treden en de vrede te herstellen. Hij verwees daarbij naar recente ontwikkelingen, waaronder de dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland afgelopen vrijdag en uitspraken van president Trump dat Oekraïne schuldig is aan de oorlog. De politie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. De stand van de rivier is gestegen en daarom is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, meldt Rijkswaterstaat. De vaarbeperking gold sinds 2 weken na aanhoudende lage waterstanden in de rivieren. Op verschillende plekken was de vaargeul te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. Dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor, toen 65 behandelingen werden geregistreerd. Blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal met 6% naar 2918 zwangerschapsafbrekingen. De inspectie kan daarvoor geen verklaring geven. De politie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. Uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. Slechts 1 op de 5 vindt dat zorgprofessionals goed luisteren. Ook op het werk durft 2 op de 3 vrouwen gezondheidsklachten niet te bespreken, wat hun productiviteit negatief beïnvloedt. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Bezorgdienst Picnic verwacht morgen duizenden extra bestellingen nadat Albert Heijn vandaag werd getroffen door een cyberstoring waardoor online bestellen niet mogelijk is. Picnic schaalt daarom de bezorgcapaciteit op. Moederbedrijf Ahold Delhaize haalde uit voorzorg systemen offline. Ook de Belgische supermarkt Delhaize ondervindt hinder van het incident. Vakbonden FNV en CNV maken zich zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. Vakbondbestuurders Van der Kraats en Foppe willen ook afspraken maken over een sociaal plan. Op de veiligheidstop in Warschau verklaarde NAVO-opperbevelhebber-generaal Grinkiewicz dat de alliantie vijandelijke aanvallen zal tegenhouden en het operationeel gevechtssysteem zal uitschakelen. Hij benadrukte dat een conflict niet onvermijdelijk is en dat de NAVO uitsluitend een defensieve organisatie is, bedoeld om 1 miljard NAVO-inwoners te beschermen. Uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. Slechts 1 op de 5 vindt dat zorgprofessionals goed luisteren. Ook op het werk durft 2 op de 3 vrouwen gezondheidsklachten niet te bespreken, wat hun productiviteit negatief beïnvloedt. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover. Het

En dan is mij weer een hele goede middag en welkom weer bij een aflevering van Saturday's Music and More bij Rouse Radio. De komende 2 uur ben ik nog bij met een hele hoop lekkere muziek uit grijze verleden, maar ook uit het heden. En we begonnen met Caribbean Queen. Oftewel European Queen in dit geval van Billy Ocean, maar er zijn meerdere versies van. En dan zou je denken ze van, hoezo dan? Nou, in Nederland kennen we European Queen. In andere landen kennen ze het vooral als Caribbean.

er is er nog één. En dat is de grap eraan. Ik zit alleen even te denken welke dat het ook alweer was. Want hoe heette die nou toch? Niet Caribbean Queen, maar... Want die is er natuurlijk ook, maar er was er nog eentje. En ik dacht iets... Hou me ten goede, ik ga het even nog voor je opzoeken.

Maar natuurlijk namens mij weer African Queen. Dat was het, ja. Die is veel lastiger om te vinden trouwens. Die heeft hij dus ook nog uitgebracht.

en Linda te luisteren. Maar wie weet ik nog wel meer, duiken er nog wel meer mensen op de chat en zo. Straks om de klok van 1:30 twee meezingers. Maar natuurlijk ook nieuwe muziek. En dit is de nieuwe. Van Nick Schilder. Samen met Brian V. Is dit Smile.

Het was de broer van Nene Cherry, die dame van Buffalo Stanson, ga ze maar door, Manchild. Eagle Eye Cherry. En Save Tonight, het was Save Tonight. Het was eigenlijk zijn grootste hit in Nederland. Daarna, hij maakte nog wel meerdere singles, maar die redden

Het is alweer bijna voorbij, zelfs september. We zitten in het laatste weekend van september. Ik zat er net over na te denken. En ik heb deze plaat nog helemaal niet gedraaid in september. Dus ja, zijn ook zoiets van, dan moet ik hem toch nog maar even draaien. Earth, Wind and Fire en natuurlijk september. En daarvoor ook nog Dolly Dodson, Trick of the Eye. Langzamerhand nog twee platen. En dan is het de hoognodig tijd voor die twee meezingers hier bij Roos Radio. En ja, welke dat zijn, hou ik nog even geheim. Maar ja, goed, nu iets heel anders. Want deze dame die... heeft ook best wel wat goede platen gemaakt. Smiley Cyrus. Kind of dream that can't be sold. Flowers.

Even lekker weer geknepen worden. De Bee Gees en Nights on Broadway. Ja, kon het niet later deze. Dat is zo lekker als je dat kunt doen. Hè? Als zanger zijn. En dan even die uithalen doen. Ja, dus een beetje het geknepen werk van de Bee Gees. Maar blijft wel leuk. Nights on Broadway uit de jaren 70. En natuurlijk niet te vergeten. Uit de Zero's. En niemand minder dan Miley Cyrus en Flowers. Ik vind het toch dat zij heeft echt wel goede platen gemaakt door deze dame. Maar goed, nu hoog naar de tijd voor die twee meezingers. En daar is deze er eentje van sowieso. Ja, ik kon het niet laten. Een soort line dansen kun je hier ook op doen op deze plaat. Maar is wel leuk. Luister maar eens naar de tekst. Hier is

0: onmiddellijk binnen. Er kwam geen einde aan die draaideur. Maar goed, als ik nu snel de juiste opnamestudio vind, ben ik nog precies op tijd voor mijn afspraak met Vanessa. Ik geloof dat ik deze deur moet hebben. Oei, oei. Dat was dus de bezemkast. Als het ware, dan maar deze geprobeerd. Waar ben ik nu verzeild geraakt?
1: Vroeger,

Potverdorie. Wilt u onmiddellijk die rotzooi opruimen? Trouwens, ik moet hier helemaal niet zijn. Waar zou zij, Vanessa dus, zich toch bevinden? Ik begin nu toch wel enigszins van mijn apropos te geraken.

was dat prachtig gezongen. En dat nog wel in het Chinees. Maar wat kan mij dat eigenlijk schelen? Als mijn haar maar goed zit. Ten slotte is zij, Vanessa dus, ook altijd tot in de puntjes gekleed. Wellicht kan ik hier eens naar binnen treden.

Wat een ellende. De tranen staan mij nader dan het huilen. Als ik mij niet vergis, zou mijn konijn, Vanessa dus, zich in de studio op de 10e etage bevinden. Maar wat doe ik dan in het souterrain? Snel weg van hier. Zou dit de lift zijn?

0: Maar zo is het wel genoeg. Deze deur is mijn laatste kans. Ik sta weer op straat. Heb ik daar mijn schoenen voor gepoetst?
1: Blijft leuk, hè? Robert Paul. En heb ik daar mijn schoenen voor gepoetst? Deze man die had zoiets van, ik kan heel veel stemmen na doen. En dat kon hij ook heel goed. Absoluut niet Lee Towers, absoluut niet de andere. Maar het was wel heel erg duidelijk. En Robert Paul kon echt heel veel stemmen na doen. En ja, dat geeft het ook wel. Ik vind dat wel leuk. En meeblaren deden we ook nog met niemand minder dan Benny Nijman. En een koekje van eigen deeg. Zo. En dan nu terug naar, zeg maar, de gewone popmuziek. Ja, wat is gewoon natuurlijk. Zeker in mijn geval. Onderweg Bruce Springsteen, Hungry Heart. Maar dit is Chris Rea.

Deze man toch lekkere muziek gemaakt? Ja, ik kan niet anders zeggen dat hij lekkere muziek heeft gemaakt. Bruce Springsteen en Hungry Heart. En niet te vergeten ook nog... ik zeg altijd bij dit soort artiesten... echte muziek komt er naar voren toe. En dat is dus ook bij Chris Rea bijvoorbeeld ook. I Can Hear Heartbeat. Maar bij Bruce Springsteen is dat een beetje hetzelfde. Dat de echte muziek naar voren toe duikt. En dit is gewoon echte muziek. Dit is gewoon geen... hoe noem je dat? AI-style muziek en zo. Of muziek die de ander nadoet. Nee, gewoon lekker eigen muziek. Ja. Yeah.

0: RTM.
1: Corner Shop en Brimfall of Us. Ja, en natuurlijk daarvoor ook nog Zombie Lady door Damiano David. En ja, ik weet het. Damiano David en Dove Cameron, die zijn getrouwd. En Yolanda en ik, die wilden dat ja, daarvoor draaien. Maar ik zei dat dus voor Yolanda was namens Linda. Maar maakt niet uit. Dat is ook vaak zo. Hè. Want Linda die heeft ervoor gezorgd, dat zal ik even uitleggen, voor dat Yolanda de muziek van Damiano David leuk is gaan vinden. Ja, steeds leuker is gaan vinden. Ja. Maar in ieder geval, Zombie Lady hoor je dus inderdaad. En ja, het was ook speciaal omdat Damiano David dus getrouwd is met Dove Cameron. Dove Cameron moet ik waarschijnlijk zeggen. Ja, ik denk het wel. Ja, Dove. Ja, het kan allebei. Ja. Dat is, hoe noemen ze dat ook weer? Dat zijn duiven. Ja, dus ze heet eigenlijk Duifje. Ja, dag duifje. Zo, nee, dat is helemaal verkeerd. Dit is helemaal verkeerd. Nog één plaatje sowieso. Ja, kan ik nog een plaatje doen? Ja, ik kan er nog eentje doen. Eventjes goed doen, Dave. Moet het wel goed doen, hè? Ja.
2: And when the world got me going crazy, I'll carry on.
1: Hij had gewoon het Songfestival moeten winnen, mijn ogen.
2: Of you.
1: Moest ineens aan deze plaat denken. Je moet me niet vragen waarom. Nederland gaat wel meedoen aan het Songfestival. Ja!

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in één winkel bedraagt zelfs 220.000 euro. Tegelijkertijd kampen Albert Heijn, Ethos, Gal & Gal met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic verwacht daarom morgen duizenden extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. Twee anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. En dat geldt zeker tot 6 uur, meldt Rijkswaterstaat. De komende 10 jaar zijn 340.000 nieuwbouwwoningen nodig voor migranten als de huidige instroom net zo hoog blijft als nu. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van deze vraag komt op het konto van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Het instituut onderzocht de effecten van migratie op de woningmarkt en onderscheidt daarbij arbeids- en kennismigranten en asielzoekers. Vakbonden FNV en CNV maken zich grote zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan. En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.

En namens mij welkom terug bij weer het tweede deel alweer van deze aflevering van natuurlijk Saturday's Music & More op deze zaterdagmiddag. En het is vijf minuten over, bijna zes minuten. We gaan al naar de zes minuten over twee alweer. En nog een uurtje. Lekker allerlei gekke muziek en natuurlijk alles kriskras door elkaar. En als je nog een verzoekplaat hebt, dan mag je die natuurlijk altijd bij mij indienen. Want helemaal geen probleem. Ik draai het met plezier voor je. En straks rond de klok van half nog twee meezingers. En nu ook een Nederlandstalige trouwens. Maar het is een nieuwe single namelijk van deze man. Hier is een nieuwe single van Edwin Evers. Die heet Vaste Grond.

En aan en aan en aan. En daarvoor ook nog de nieuwe single van Edwin Evers. Hij is lekker stevig. En die heet Vaste Grond. Is volgens mij sinds vorige week uitgekomen, deze single. En ja, ik vind hem lekker. Even iets anders. Ik wil je even iets laten horen. Let even op. Jolanda, ik wil je er even bij zeggen. Luister even heel goed en je gaat lachen.

Ja, wat moeten we hier nog over zeggen? Als je BNB Vol Liefde hebt gevolgd, dan ken je deze man maar al te goed. Erg hoor, roept Jolanda. 12, alles lekker ontgemaakt. Timothy, ja, Timothy uit Diggen heeft een plaatje gemaakt. Een likkie uit mijn blikkie, ja.

ook zijn dingen. Dus we zullen afwachten wat er gaat gebeuren. Ik weet niet of ze nog samen zijn, volgens mij wel. Ja, van mijn eigen caviar wil jij een likkie uit mijn blikkie? Ja, ga je. Kijk, het is van de ene kant het is een ontzettende volksplaat. Maar van de andere kant zeg ik zo van... Timothy, hij is leuk gedaan. Ja, Timothy, hij is echt leuk gedaan. Het is gewoon een feit. Ze zijn samen en het is goed gegaan. Dus en volgens mij, ik ben benieuwd. Ze zijn volgens de dingen en ze hebben een bruiloft op de planning. Ja, Timothy en Michael hebben een bruiloft op de planning. Hoe vind je dat? Nou ja, dat hoort er dan ook weer even bij. Nou ja, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Ja. Moest deze ook even draaien. Linda die vroeg erom. Nou, Linda, doe ik er nog maar eentje van hem. Damiano David, dit is Tango.

skater is op de allemaal nog. Dal Bello en Let's Stand Down. Ja, dan moet ik niet te veel doen, want dat klinkt zo verkeerd op de radio, Dave. Maar deze, ze kon wel lekker krijsen trouwens, hè? Ja, ik vond dat ze wel lekker kon krijsen, deze dame. Maar ja, maar we toch een tango draaiden van Damiano David, had ik zoiets van, dan moet er maar een tango achteraan. Ja, dan gaan we nog even verder met een tango. Dit is de Libertango. Van een dame die gewoon maar liever te vriend kunt houden, want voor je het weet met je neus in drie stukken. Ja. Dat deed ze bij een presentator. Ik weet niet meer, volgens mij was het bij Giraldo, maar dat weet ik niet 100% zeker. Trouwens, ze ging ook nog op de vuist met bij Karel van der Graaf een keer. Met iemand die daar ook aanwezig was. Ik heb het over Grace Jones, is afzien met Faith Before. Hallo jongens toch, ja, kan ze wel gedacht hebben. De neus van Giraldo rechtgezet moet worden.

eenzaamheid. I'm a one man woman. Ik denk dat ik hier Jolande wel een plezier mee gedaan heb van de Jorde China Easton. En ik weet dat zij China Easton absoluut een leuke zangeres vindt. En ik had zoiets van, ja, die kan ik eigenlijk ook alles draaien. Dat is eigenlijk lang geleden dat ik iets van China tenminste minder bekend heb gedraaid. En ik had zoiets van, ja, die moet ik maar weer eens een keer draaien. Ik krijg inderdaad nou een duimpje. En daarvoor ook nog natuurlijk Grace Jones en Strange I've Seen That Face Before. Ja. Ja, dat is. Ja, dat soms heb je dat wel eens. Weet je wat het punt is? Soms heb je het ook wel eens. Dat je dan zit te kijken en dan denk je zo van. Oh ja, ja. Oh ja, die heb ik wel eens eerder gezien, maar waar? Ja, je moet ook wel niet te snel zeggen zo van. Oh, jou ken ik. Want dan zit iemand zo van. Ik ken jou helemaal niet. Waar kom jij vandaan? Ja, wie ben jij? Ja, nou, dat soort dingetjes, dat heb je dus ook wel eens. Of je kan zeggen waar bijvoorbeeld. Ik noem maar iets. Ik doe maar even een dingetje. Dat je erbij dus bijvoorbeeld van dat iemand zit te kijken en dat hij zegt zo van ik ken jou toch ergens van, maar waarvan ken ik jou? Ja, nou ja, goed, dan ga je zitten denken en dan zegt hij maar, ja, ik ken jou helemaal niet hoor. En ja, en toch ken ik jou. Ja, en dan is daar de vrouw van die man ook bij, weet je wel. En dan zegt hij, tenminste, ik zag een filmpje laatst, dat moet ik er wel even bij zeggen. Ik zag een filmpje laatst en daarbij zei die man tegen die, het was een feest en er was een open. En die zei ze van, ja, en toch ken ik jou hoor, ik ken jou ergens van je, ik zou het niet weten hoor. Ja, maar ben jij hiernaast dan ook bekend? Ja, ik doe... gay pornofilms. Ja, daar ga je toch bij jezelf denken zo van, wat klopt er niet? Laat maar zitten, niet opletten. Tijd voor de meezingers. En daar is deze er eentje van. Has Boskamp.

0: Esso Besso, oeh, die kus. En weet je wat het probleem was? Ik was op zoek naar een nummer en ik zag het nummer wilde niet instarten. Dus ja, toen moest ik er maar even tussen komen. Hè? Want ik zat eigenlijk gewoon te denken aan van oh ja, ik moet eventjes de volgende plaat dat ik netjes klaarstaan. En dus die druk hem in en zegt hij, nee, dit gaan wij niet draaien. Ja, maar ik bepaal dat jij die draait. Nee, gaan wij niet draaien. Maar nu wel. Gelukkig.
1: De tweede meezinger. Oh ja.
0: Eigenlijk moeten ze achter elkaar, hè? Ga even denken. Misschien heb ik er nog wel een.

0: Ik dacht, er moet er nog maar eentje achteraan, hè? Ja, Toby Ricks en griezelen in bed. Ja, heb je er wel eens over nagedacht eigenlijk? Dat je, als je een boek gaat zitten lezen of een enge film gaat zitten kijken, net voordat je gaat slapen, moet je niet doen.
1: Nee. Like
0: dat weet ik ook niet.
1: He's a real tasty geezer.
0: Oké. Okay. He's great.

Toch blijf ik deze leuk om te draaien. Het wordt niet zo heel vaak meer op de radio gedraaid, maar hij is zo vrolijk en ik word hier altijd wel een beetje blij van deze plaat. Mensen als Ralph Transvestant en Bobby Brown zaten in deze plaat en in deze band wilden we staan natuurlijk, maar die zong ook mee op deze plaat. Candy Girl van New Edition. En daarvoor draaiden we ook nog What's a Real Tasty Geezer? Ja, inderdaad, the one and only reggae van de Johnny Reggae van The Piglet. En ja, ik had zoiets van, nou, als ze dan toch in de jaren 70 nog even bezig waren daarnet, doen we deze er ook nog even bij. Doen we nog even twee van die lekkere glamrock plaatjes ook. En deze valt weliswaar een beetje onder de disco, maar ook wel een beetje onder de glamrock. Dit is Barry Blau. En we gaan even dansen hoor, we zetten ernaar. Mutt onderweg.

La la en ik kreeg gelijk een hartje en twee duimpjes. Nou, ik wed dat als ik de volgende plaat in start, dat ik nog meer hartjes en duimpjes krijg. Met Rodi en La La La Lucy en Barry Blue ook nog. En Dancing on a Saturday Night.

Yoda the Sweet en Hellraiser. Ik draai dit speciaal voor Linda. We gaan op naar het nieuws. Maar dan doen we nog even een stukje sweeter. Ja, Martijn, ik kan het ook nog. Hebben we lekker even glam rock gedaan aan het einde van dit programma. Rockt ook lekker weg, dacht ik zo. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Zo meteen veel plezier bij de non-stop. En bij Arie vanavond. Ik ga zo maar aan. En waarschijnlijk ben ik maandag weer natuurlijk met Kees. En of dinsdag en zaterdag ook weer. Wie weet dan. Hoi. En een fijn weekend. Dat was alles. Dag.

0: Dit is WNC. Ik ben Edward Niesing. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Een 32-jarige marechaussee uit Spijkenisse is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie in ruil voor cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Bij andere Nederlanders zijn veroordeeld voor het omkopen van de militair. Familieleden van bewoners op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw-Tamarinde in Utrecht klagen over verwaarlozing. Een bewoonster werd 1 jaar lang niet gedoucht en een man zat dagelijks met vieze haren en nagels in zijn rolstoel en een kunstgebied werd maandenlang niet schoongemaakt. Zorginstelling Karijn erkent de problemen en wijt deze aan personeelstekorten. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in 1 winkel bedraagt zelfs 220.000 euro. Tegelijk kampen Albert Heijn, Gallengal en Ethos met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic vraagt daarom morgen 1000 extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. 2 anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeval waren 3 auto's betrokken, meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. De afsluiting duurt zeker tot 6 uur vanavond, zo meldt Rijkswaterstaat.
0: En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: 2, 3.
1: We zijn er weer.
0: Daar gaat hij weer.
1: Ja, precies. Ik heb het gevoel dat mijn microfoon helemaal niet goed staat. Let op hoor, dan ga ik
0: Nee, dat moet je gewoon even niet doen. Ik heb hem gewoon wel even uitgezet. Joris Potten voor Kinderen voor Kinderen.
1: Heel goed voor jou.
0: Als de enige echte opening van deze aflevering van Kees.
1: Sounds and Visions.
0: Ja, dankjewel. Klinkt wel het klonk wel een beetje nasaal.
1: Ja, dat komt omdat ik ben verkouden. Dus vandaar. Ja, maar ik denk, ja, weet je wat, ik ga het ook komen. We zien wel hoe dat met mijn stem afloopt. En volgens mij gaat het helemaal goed komen hoor.
0: Het was Kinderen voor Kinderen.
1: Ja, het was inderdaad Kinderen voor Kinderen. Die hadden een nieuwe.
0: Ja, ik kende hem al, stiekem.
1: Ja, ik had niet anders verwacht natuurlijk dat jij hem al kende.
0: Ah, ja, zeker.
1: En
0: zeker.
1: Ik wil nog vertellen, deze heette dan ook Spot aan.
0: Ja, je weet nog wel hoe het zat, hè? Weet je het nog?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet waar je het over wil hebben, maar...
0: Licht uit, spot aan.
1: Oh, ja, die.
0: Wies Bouwman.
1: Ja, dat weet ik.
0: Eén van de acht.
1: Ja, dat klopt. En met die band. Waar je,
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, precies.
0: Die kun je trouwens terugkijken.
1: Oh, dat zal best.
0: Nee, in de schatkamer.
1: Ja.
0: Van Beeld en Geluid zitten ze ook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, er gaat heel veel gebeuren in Beeld en Geluid dit jaar. Eigenlijk nu.
0: Nou ja, kijk, online is natuurlijk die schatkamer. En daarbij kun je echt nou, miljoenen uren ondertussen al aan series terugkijken uit de jaren 60 en wat allemaal in Nederland gemaakt is door de NPO, et cetera. Kun je allemaal terugkijken.
1: Dat klopt.
0: Alles wat bewaard is, hè?
1: Ja. Nou, dat niet alleen, maar bij de tentoonstelling van 75 jaar Nederlandse televisie hebben ze toch wel heel leuke dingen hebben ze verzameld nu.
0: Klopt.
1: Van diverse artiesten die ooit wel eens opgetreden hebben. Net als Fast Majeur en zo. En daar hebben ze dat vaandel hebben ze hangen nu op dit moment.
0: Dat
1: hartstikke
0: was,
1: mooi.
0: Dat was in gegeven door Jan
1: Vilkers
0: en Fred Benevente.
1: Ja, klopt.
0: En het leuke is, dat werd gedaan tijdens een aflevering van Kunst en Nietzsche.
1: Ja, dat klopt. Ik heb het gezien.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat ik dat ook vertelde. Maar schitterend. Ik heb de heer van Frans Majeur heb ik wel eens een keer een opname zien maken. Dat was heel grappig. Heel leuk.
0: En het klopt trouwens ook, want het is ook wel leuk.
1: Ja.
0: Want Mieke die zei, licht uit, spot aan. Inderdaad, is ook het thema van de Kinderboekenweek. En dat klopt.
1: Nou,
0: dat klopt helemaal. Dus ook dat, Kees, zit eraan vast.
1: Ja, natuurlijk. Uiteraard. Dus er staat ook een boek op de hoes. Dus vandaar. Ja.
0: Straks hebben we ook weer een leuk thema. Barry White, baby. Ja.
1: Ja, dan moet je wel heel laag gaan. Maar dat kan ik niet. Maar jij wel.
0: Ik kan laag, maar dan moet ik het wel goed doen.
1: dat klopt. Dan moet je het inderdaad
0: wel. Dan moet ik wel even oefenen. Ja. Maar nou, ik kan laag.
1: Ja, het was eigenlijk niet...
2: Barry White, baby.
1: Ja, nou die. Het was zelfs niet eens de bedoeling dat hij zou gaan zingen, want hij was meer producer. En hij had een paar groepjes ontdekt, damesgroepen, zeg maar.
0: Love
1: Unlimited?
0: Love Unlimited.
1: Ja, nou, onder andere.
0: En daar had hij dus ook weer bij, Love Unlimited Orchestra, wat dus vooral instrumentale platen maakte.
1: Klopt, maar hij was eigenlijk producer en tekstschrijver en dat soort dingen allemaal. En toen dacht hij bij zichzelf, nou weet je wat, ik ga ook eens een keer een single opnemen. En ja, toen is het uitgelopen op hetgeen wat hij gedaan heeft.
0: Straks gaan we het er even verder over hebben, want er zijn nog wel wat leuke dingen om erover te vertellen. Dus er zijn nog wat leuke anekdotes over te vertellen, over de muziek van Barry White. Maar eerst natuurlijk nog eventjes wat nieuwe muziek. Dit is Fawzia.
1: Fawzia.
0: En Fawzia, ja, ik geloof het graag.
1: Zo moet je dat uitspreken, Fawzia.
0: Unethical. Ja, dat vind ik ook. Zo'n artiestennaam vind ik unethical. Ja, vind ik wel. In mijn ogen is dat unethical, want het is gewoon niet prettig om uit te spreken, dus nee.

0: Harry Styles, Coming Up Roses. Binnenkort komt er een nieuw album van Harry uit. En daar zit ik eigenlijk op te wachten, want ik vind het geweldig. Ik vind het gewoon echt gewoon ontzettend geweldig muziek. En Kiss All The Time, Disco en Occasionally gaat het album heet het trouwens.
1: Oh,
0: dat
1: moet ik
0: er nog wel even bij zeggen.
1: Ja, ik moet wel zeggen, dan zal deze er waarschijnlijk vandaan komen.
0: Ja, en onder andere staat er ook op Carla's song Painting by Numbers en The Waiting Game.
1: Dat bedoel ik. We hadden er twee overgeslagen, maar dat geeft niks. Maakt niet uit, want dan kunnen we...
0: Die staan nou klaar. Dus,
1: ja, precies. Dan kunnen we gewoon terug naartoe gaan. Dat wil ik net zeggen. Onder andere deze. Dit is Martin Garrix met This Dream of You. Hij zingt het trouwens zelf.
0: Ja, heb ik gehoord, ja.

0: man.
1: Teddy Swims.
2: Ja.
1: Dat was
2: nou,
1: het.
2: Nee, als het aan Donald Trump ligt, dan is hij gewoon the perfect man. I'm the biggest, I am the greatest.
1: Laten we alsjeblieft nu beginnen over die man. Ik heb wel een beetje schoon genoeg van die beste man.
2: Ja.
1: Maar dat is mijn visie hoor. Het zullen best mensen zijn die hem helemaal waarderen. Maar ik heb er een hartocht in wat hij nu weer gedaan heeft. Maar dat maakt niet uit.
2: Hij doet van alles. Hij doet van alles wat niet klopt.
1: Ik wil verder niet op ingaan. Dus vandaar. Ik wil het niet in het programma in ieder geval. Ik wil het gewoon gezellig houden.
2: Dat kunnen we ook.
1: Ja, daarom. Absoluut. Dat bedoel ik.
2: Dat doen we zeker. Trouwens, Verstappen gaat de laatste tijd alleen maar winst halen, hè?
1: Ik weet het niet. De anderen die hebben nog updates liggen. En wat ze bij Red Bull willen doen is geen updates meer. Die willen ze bewaren tot volgend jaar. Dus
2: ze hebben nog een update gedaan pas geleden.
1: Ja, dat weet ik. Maar ze gaan vanaf nu geen updates meer doen, hebben ze verteld. Dus ik ben benieuwd hoe dat verder gaat met Max. Dat het een sublieme rijder is, dat is nu wel bekend, denk ik.
2: Ja, hij klimt langzamerhand, klimt hij steeds verder omhoog. Want hij wint nou, hij heeft nou weer een aantal races op zijn naam staan die hij gewonnen heeft ondertussen.
1: Hij heeft nu van elk circuit waar hij ooit eens een keer op gereden heeft, heeft hij op elk circuit wel eens een keer gewonnen.
2: Ja, maar dit jaar hebben we het even over.
1: Is de eerste keer dat hij dit jaar wint. En de sprintrace vond hij niet echt een race. En daar kan ik hem wel iets bij voorstellen. Nee. Het was wel leuk om te zien trouwens, maar goed. Dat alleen voor de liefhebber waarschijnlijk.
2: Hij heeft er nou ineens, wint hij Bahrein, hij wint Singapore ineens. Dus twee achter elkaar is best goed te doen. Ja. Ja. Oh ja, ik zie de best president voor de United States. Ja, die krijg ik net van Linda. En die is het eigenlijk wel, ja.
1: Ja, okay,
2: ja nou, dat is een cavia.
1: Ja, die zal in ieder geval slimmer zijn, zonder meer.
2: Ja, dus dat is een cavia. Jolanda is er ondertussen ook bij. Die zat even aan de telefoon. Dit is wel wat. Ja, absoluut leuke dingen.
1: Maar hij lijkt er wel op. Ik krijg het fotootje ook inderdaad.
2: Nou, hij lijkt niet op Donald Trump gelukkig.
1: Jawel, joh.
2: Nee, maar... want dat is niet goed. Want het is een cavia. Een cavia is geen Donald Trump.
1: Nee, maar... Nou ja.
2: Is Nora Jones.
1: Wel niet uit, dat moet ik wel zeggen.
2: Samen met Chris Stapleton.
1: Ja, klopt.
2: April's Gone. Dat is al heel lang hoor, ik weet het niet, maar... Dat is alweer een aantal maanden geleden dat het april is geweest.
1: Maakt niet uit. Het is al over.
2: Is Nora Jones.

0: Sydney Christmas hoorde je.
1: Dat wil jij laten worden?
2: Ja, nou dat bedoel je.
3: Ja, die won in 2024 British Cross Nederland. Ja. Dus vandaar.
2: En toen bracht ze haar eerste album ook uit. En dat heette My Way. En daar stonden ook twee kersttracks op trouwens. Have Yourself a Merry Little Christmas onder andere. Have Yourself a Merry Little Christmas onder andere stond er op dat album. En nog zo hier en daar een aantal van die andere... wat was die andere track?
3: Oh, Holy Night.
2: Ik heb hem even weggeklikt.
3: Maar ik zie geval, Holy Night staan in ieder geval. Dus dat is ook een kerstliedje.
2: Ja, dat is Holy Night, inderdaad. En
3: Have Yourself a Merry Little Christmas.
2: Ja, en Starlight Express is eigenlijk ook min of meer wel een kerstnummer. Maar inderdaad, die laatste twee, dat klopt. Ja. Dus,
3: maar ze heeft inmiddels weer een nieuw album uitgebracht. Ja. En ja, ik vind het wel een leuk album. Ik heb er een paar nummers van gehoord. Ik volg ze een klein beetje. Ja, niet al te veel hoor, maar gewoon af en toe als ze wat nieuws uitbrengt. Dus vandaar. Want ja, ze heeft al een mooie stem, vind ik.
2: Absoluut, absoluut. Ze heeft een leuke stem. Ze heeft gewoon een leuke stem, absoluut.
3: Daarom.
2: Mark Ace, nu.
3: Ja, vertel, wat hebben we?
2: Oh baby.
3: Oh die.
2: Ja, nou, ik zal even vertellen, want er zitten natuurlijk al dingetjes aan. Wereldwijd, ja.
3: Ja, vertel.
2: Zijn op Barry White de meeste kinderen opgewekt van alle muziekstijlen.
3: Oh ja?
2: Ja, in de slaapkamer was Barry White in de jaren 70 en de jaren 80 erg populair vooral ook. Ja. Ja. Ja, dus kunnen we eventjes over Barry White nog vertellen. Ja, het is echt zonder gekheid.
3: Welk nummer was dat?
2: Nou, ik weet het niet zeker, maar want dat wordt er niet precies bij gezegd. Maar ja, van de andere kant, het nummer waar we nou gaan draaien, dat begint met een hoop geheigen, wil je niet weten, joh. Let maar eens op.

0: klinkt heel pornografisch dit. Barry White.
1: Ja, toen mocht het nog.
0: En wel een lijstje van platen, dat mag nog steeds hoor. Ik vind van wel.

0: Kees.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ik heb nog wel iets, ja.
0: Heb je nog iets?
1: Ja, ik vind nog wel iets. Want Linda die zegt, de meest sexy stemmen ever. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Met op nummer 2, c'est moi.
0: Zullen we maar verder gaan met het programma? dit gaat het echt niet worden, hoor.
1: Ik ben op nummer 2 als meest sexy stem, vind ik, ja.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja.
1: Ja.
0: Het zal ongetwijfeld zo zijn. Denk ik dan.
1: Ja,
0: ik kan het er niet uithalen, maar oké. Okay. Dames denken daar misschien anders over.
1: Misschien ook heren wel, dat weet je niet. Ik kon deze niet laten, dat was te leuk.
0: Nee, tuurlijk.
1: Let the music play. It's the

0: Never never gonna give you up, baby. Oh yeah.
1: Dat zong die in ieder geval.
0: Ja, nou, dat is maar, ja, dat zingt hij absoluut. En zo is de titel ook van de plaat. En maar Kees.
1: Ja, dat ben ik.
0: Weet
1: je, nieuws?
0: We hebben nog een heel klein beetje. En ik vind het zonde om nou, nog een track te gaan draaien. Want die duurt allemaal net iets langer dan
1: de dingen. Ja, ze zijn wel lang, die tracks van Barry.
0: Dan ga ik even wat anders doen.
1: Wat ga je doen?
0: Nou, dan doe ik het even zo. Let maar even op. Want ook dit is van Barry White.
1: Ja, dat klopt.
0: Doen we die even tot aan het nieuws.
1: Dat is waar, dat heeft hij ook geschreven. Dat is helemaal waar.
0: Doen met Last Theme. Ook Barry White, dus kan mooi. En wij zeggen tot zometeen.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Minister Hermans schrapt de 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen bleken onbetrouwbaar, vrouwen werden onnodig doorverwezen en afwijkingen werden gemist. Hermans wil zwangeren beschermen tegen onnodige ongerustheid door vals alarmuitslagen. De internationale luchthaven van Riyadh blijft gesloten tot zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd. Dit na herhaalde aanvallen door Houthis uit Jemen. De zwaarste aanval kostte 13 mensen het leven en verwondde meer dan 300 personen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Een 32-jarige marechaussee uit Spijkenissen is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie in ruil voor cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Bij andere Nederlanders zijn veroordeeld voor het omkopen van de militair. Familieleden van bewoners op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw-Tamarinde in Utrecht klagen over verwaarlozing. Een bewoonster werd 1 jaar lang niet gedoucht en een man zat dagelijks met vieze haren en nagels in zijn rolstoel en een kunstgebied werd maandenlang niet schoongemaakt. Zorginstelling Karijn erkent de problemen en wijt deze aan personeelstekorten. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.

0: Welkom terug bij het tweede uur van Kees.
1: Sounds and Visions. Klinkt het nu een beetje beter? Of klinkt ja, het nog nasaal?
2: Ja, thank you very much.
1: Ja, oké. Okay, ja. Prima. Dus, ja. Maar goed. Ik heb van tevoren koffie gedronken nu. Dus dat zal misschien de oplossing zijn voor het nasale.
2: Ja.
1: Ja, toch wel?
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja.
1: Nou, ja. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb dan.
2: Ja. Ja, dat kan. Ja, ja, dat je dat gedaan hebt is wel... Het klinkt iets beter. Iets ja. beter, hè? Iets, hè?
1: Ja, het ook blijft nog een beetje verkouden natuurlijk. Dat kun je wel horen. Maar dat geeft niks, dat maakt niet uit. We zitten er achter de microfoon en met alle plezier.
2: Ja, baby.
1: Nou, fijn dat je daar zo over denkt. Hè?
2: We rollen met What Am I Gonna Do for Barry White. En ja, we maken de lijstje natuurlijk nog even af. Onder andere Secret Garden nog onderweg. In Your Wildest Dreams. And You're the First, the Last, My Everything.
1: Ja, You See the Trouble With Me, is dat...
2: Ja, die staat nou klaar.
1: Oh, die staat ook klaar?
2: Ja, dat zei ik ook.
1: Oh, zei je dat? Oh, dat heb ik niet gehoord. Ja, weet je, mijn oren zitten ook een beetje dicht, dus dat zal het zijn.
2: Ja, ja. Zal je oor direct even uitporen?
1: Nee, dankjewel.
2: Oh, dacht je... Nou, nee, oké, dan niet. Ja, dan niet.
1: Doe maar niet.
2: Ga nog even door. Met het... Ja, hoe zeg je dit? Kan ik dit zeggen op de radio? Ik ga het gewoon doen. Muzikaal orgasme kun je dit noemen voor Barry White, ja.

0: Secret Garden, ik weet nog goed dat de single uitkwam. Die was voor een single best lang. Want de singleversie die duurt maar liefst ook bijna 6 minuten. Letterlijk en figuurlijk. Deze is zelfs iets 6 minuten. Maar hij wordt aan het einde wordt hij iets afgekocht op de single zelf. Maar ja goed, Secret Garden hoorde je met onder andere I'll Be Sure. Niemand minder dan inderdaad James Ingram, L.D. Barge. Ja goed, in ieder geval... een Quincy Jones productie.
1: Ja, ik wou net zeggen.
0: Maar het is productie,
1: nog een Quincy Jones.
0: Het is vooral een Quincy Jones productie eigenlijk.
1: Ja, ja, ja, het is een Quincy Jones productie. Het is eigenlijk ook onder de naam Quincy Jones uitgekomen. Maar er doen er heel veel mee. En ook Barry White in deze. Barry bijna helemaal White. Op het laatst, maar hij doet wel mee.
2: Barry White, baby.
1: Ja, precies die.
0: Ik kan het niet laten. Ik vind deze iedere keer, ik kan het niet iedere keer laten om dat te doen. Nou, we toch over Barry White hebben. Deze samen met Barry White, Tina Turner, Your Wildest Dreams. Ja, dan moet je jezelf wel vragen natuurlijk.

0: the last.
1: The last.
0: My everything.
2: Zo kun je dat zeggen.
0: Ja, ik ken de platen maar laat.

0: hoofd, namelijk.
1: Maar ja, ik hoorde het.
0: Dat heb ik met heel veel platen. Kijk, kijk Kees, want ik had het er net eventjes tegen. Ik zei het er net even tegen jou. Luister eventjes, hè.
2: We zijn al een tijdje samen.
1: Oh ja.
2: Als ik
1: ja,
2: daar nee, goed ja. over nadenk.
0: Dit is gewoon een Nederlandse versie van het nummer.
2: Gek. Gelachen, gejankt. Door dik en dun.
0: Hij heeft wel een beetje,
1: die donkere stem.
0: Het donkere stem komt wel in de buurt bij hem.
1: Ja,
0: hij
1: klopt.
0: Kan het wel zingen in het Nederlands.
1: Hij kon het wel zingen, want ja. De beste man leeft ja, ook nog niet meer.
0: Nee, hij leeft niet meer, dat klopt.
3: Mijn stuk, mijn schat, mijn alles zie.
0: Nou, dat is dus deze, Willem Duin. Hij heeft hem dus in het Nederlands gedaan.
1: Ja, precies.
0: Ja, maar even Kees, ik had nog even iets anders voor jou trouwens ook even nog, voordat we naar Rob de Nijs gaan.
1: Nogal.
4: En ga ik u alles, werkelijk alles, maar dan ook echt alles vertellen over mijn solo-cd die binnenkort in de flap.
0: Tja. Luister even naar dit, Kees. Deze is voor jou even kort.
4: Ik ben verkouden!
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, Kees is verkouden, dus ja, ik vond deze ook wel even leuk om te doen.
1: Ik hoop niet dat ik zo overkom net als op deze single, maar ja.
0: Nee, Dave, deze doen we niet.
1: Nee, precies. Volgende week is weer over, jongens. Dan gaat het vanzelf weer goed.
0: Ik ben verkouden. Ja. Ja, ik vond het wel leuk. Maar we gaan deze draaien.
1: Precies. Dit is Rob de Nijs. En waarin je ook gaat.
0: Rob moest even vreselijk lachen, omdat ik ben verkouden. Dankjewel, Rob. En dit kennen we natuurlijk ook weer op een andere versie. En dit is de versie van Rob de Nijs. Right Here Waiting, met Anne in het Nederlands. Door Rob. Waar je ook gaat.

0: Ophelia hoorde je van niemand minder dan inderdaad Taylor Swift. Ik ken dit nummer. Ik blijf dat nummer helemaal mee vanaf het begin, van het begin tot het eind. En ik vind het geweldig. Maar ja, goed, dat is natuurlijk altijd een beetje persoonlijk natuurlijk ook met al die platen. Maar ja, ja ik blijf het een geweldige zangeres vinden.
1: Nou, dat dus, is het ook. Zeker. Ja.
0: Ik blijf het al vinden, maar dit is natuurlijk geheel persoonlijk. Hè? Want dat is natuurlijk met heel veel dingetjes.
1: Ja, dat is met alles zo. Zeker als het aankomt op muziek. Wat, ik vraag me wel eens af of dat Taylor Swift dat die meer verdient aan de commercials of met het zingen. Maar ze doet met alle twee doet ze het hartstikke goed. Dat weet ik wel.
0: Ik weet het eigenlijk niet. Ja.
1: Ze verdient er miljoenen mee. Ook met de commercials.
0: Nou, Rob vraagt waarom dat ze mij niet. Waarom horen je dat dan niet zingen? Soms moet je je microfoon ook dicht houden, Rob. Ik denk dat dat een hele goede conclusie is.
1: Lijkt me ook beter, hoor.
0: Ja, nou. Rob heeft mij horen zingen en zo heel slecht zing ik nou ook weer niet. Ik ben ook geen geweldige zanger, maar zo heel slecht zing ik nou ook weer niet.
1: Nou, ik zing helemaal niet. Ik zou het ook niemand aanraden om naar mij te luisteren, moet ik zeggen. Als ik,
0: waarom zou je het niet doen?
1: Nee, omdat ik dat gewoon niet kan. Ik kan het niet. Ik kan niet in de maat blijven en dat soort dingen allemaal. Dus ik hak er regelmatig net langs. Dus nee.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik zing alleen maar als ik zeker weet dat de buren weg zijn, zeg maar.
0: Dat de buren weg zijn.
1: En anders gaan ze wel weg. Dat is ook wel makkelijk natuurlijk af en toe, soms.
0: Ja, wat is daar makkelijk aan?
1: Nou, dan kan ik gewoon doen en laten wat ik wil. Mijn huizen zijn, de huis waar ik in woon is best wel gehoorig eigenlijk, dus vandaar.
0: Oké. Ja, ja, ik snap het wel. Dan snap ik je wel, ja.
1: Ja, dan kan ik de muziek lekker hard aanzetten en dat soort dingen allemaal.
0: Ja. Tijd voor iemand waarvan ik weet dat zowel Jolanda als Linda een geweldig vinden.
1: Ja, ik vond hem dat weer in het programma paste. Eigenlijk eerlijk gezegd.
0: Damiano David, dan wel next summer, want het is nou herfst. Ja,
1: precies. Daarom.
0: Moet je nog even lang wachten, maar toch.

0: Ordinary, oftewel niemand minder dan Alex Warner. Warren, moet ik eigenlijk zeggen. Moet ik het wel goed zeggen.
1: Alex Warren. Ja, klopt.
0: En Ordinary. En natuurlijk hadden we ook...
1: Damiano David.
0: Ja, krijg ik het uitgesproken?
1: Damiano David.
0: Ja.
1: Ja, ja, het blijft even oefenen.
0: Oh ja?
1: Ja, denk het wel. En dan gaat het zelf lukken. Bijna lukt het ook bijna.
0: Het lukte je bijna. Ja,
1: ja, precies.
0: Ja, Damiano David.
1: Damiano David. En Next Summer.
0: Next Summer. Ja, nou ja, goed. Laten we wel wezen. Het moet wel Next Summer zijn. Want ja, deze zomer is alweer voorbij. We zitten al in de herfst.
1: We zitten in de herfst. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk hetzelfde als we in het begin hadden. Bij de nieuwe. April's gone. Ja, natuurlijk is die...
0: Al maanden.
1: Ja, ik wou zeggen jaren. Dat. Nou ja, goed. Maar dat maakt niet uit. Dat klopt toch?
0: Ja.
1: Nou, daarom.
0: Ja, dat.
1: En volgend jaar hebben we weer een kans.
0: Klopt.
1: Ja, nou, precies daarom.
0: Red Hot Chili Peppers?
1: Can't Stop.
0: Ja, vind ik ook.

0: Kees, zullen we het nog even doen?
1: Pardon?
0: Nou, bij dit nummer hoort eigenlijk iets bij.
1: En dat is?
0: Oh, Michael van Gerwen.
1: Oh, ja.
0: Ja, dat moet je eigenlijk gaan zingen.
1: Ja, maar joh. Dan moet hij weer eerst beter gaan spelen, want...
0: Als hij opkomt, wordt altijd Seven Nation Army gedraaid van de White Stripes.
1: Ja. Nee, dat heb je wel goed. Dat klopt helemaal. Maar...
0: Ja,
1: hij speelt de laatste tijd niet zo best meer. Ik weet niet hoe dat komt.
0: Nee, ik weet ook niet hoe het komt.
1: Maar dat hebben ze allemaal wel een keertje. Dat komt misschien nog wel een keertje terug. Je weet het nooit, hè?
0: Je hoorde de White Stripes inderdaad en Seven Nation Army en de Red Hot Chili Peppers ook nog in Can't Stop. En dit is... Britney!

0: Hey Kees, het zit er snel op. We moeten er snel uit, want het nieuws komt er bijna aan.
1: Ja, dat dacht ik al. Ik was al druk bezig met tot volgende week wens eigenlijk.
0: Ja,
1: in ieder geval bedankt voor het luisteren.
0: Uit de Save Alive van The Fray hoorde je nog als laatste.
1: En tot volgende week. Nou weer.
0: En namens mij, tot morgenavond. Wie weet er dan. Mazzel en anders tot volgende week. Hoi hoi.
1: Hoi hoi.
0: Namens jou ook, hè. Tot volgende week.
1: Natuurlijk, ja, zeker.
0: Ja.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De Europese Unie kiest voor diplomatie om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Na overleg in Luxemburg besloten ministers van Buitenlandse Zaken voorlopig geen harde tegenmaatregelen te nemen. België wil strenger optreden, maar kreeg onvoldoende steun. De sancties gaan over 6 maanden officieel in. De Canadese premier Carney roept op tot nationale eenheid voor het referendum in Alberta op 19 oktober. Kiezers beslissen dan of ze Canada willen verlaten of een proces starten voor een definitief referendum. Volgens peilingen steunt slechts 1/4 van de Albertaanse bevolking daadwerkelijk afscheiding van Canada. Minister Hermans schrapte 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen bleken onbetrouwbaar, vrouwen werden onnodig doorverwezen en afwijkingen werden gemist. Hermans wil zwangeren beschermen tegen onnodige ongerustheid door vals alarmuitslagen. De internationale luchthaven van Riyadh blijft gesloten tot zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd. Dit na herhaalde aanvallen door Houthis uit Jemen. De zwaarste aanval kostte 13 mensen het leven en verwondde meer dan 300 personen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
3: Uur na uur, dag na dag.

I'm

0: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Twee Turkse burgers zijn in Duitsland gearresteerd vanwege brandstichting bij een Starlink-station in Polen. De brand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Polen vermoedt dat Russische inlichtingendiensten de sabotage organiseerden om internetdiensten voor het Oekraïense leger te verstoren. Rusland ontkent elke betrokkenheid. Meta heeft geen plannen om zijn AI-brillen, ook wel de gluurbrillen genoemd, uit de handel te nemen. Alex Himmel, de directeur van Meta's brillentak, reageerde vandaag op de commotie. Hij vergeleek de ophef met de introductie van de eerste smartphones met camera. Meta grijpt in wanneer algoritmes detecteren dat het indicatielampje is uitgeschakeld. De Europese Unie kiest voor diplomatie om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Na overleg in Luxemburg besloten ministers van Buitenlandse Zaken voorlopig geen harde tegenmaatregelen te nemen. België wil strenger optreden, maar kreeg onvoldoende steun. De sancties gaan over 6 maanden officieel in. De Canadese premier Carney roept op tot nationale eenheid voor het referendum in Alberta op 19 oktober. Kiezers beslissen dan of ze Canada willen verlaten of een proces starten voor een definitief referendum. Volgens peilingen steunt slechts 1/4 van de Albertaanse bevolking daadwerkelijk afscheiding van Canada. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn winkels. Dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, vooral bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Elon Musk heeft $366 miljoen geïnvesteerd in de Amerikaanse congresverkiezingen. En dat is meer dan zijn bijdrage van $290 miljoen aan Trumps presidentiële campagne. Het leeuwendeel, $158 miljoen, ging naar het Senate Leadership Fund. Anders dan eerder opereert Musk nu stilletjes en zette hij dit weekend 3000 betaalde wervers in voor de Republikeinse kandidaten. Twee Turkse burgers zijn in Duitsland gearresteerd vanwege brandstichting bij een Starlink-station in Polen. De brand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Polen vermoedt dat Russische inlichtingendiensten de sabotage organiseerden om internetdiensten voor het Oekraïense leger te verstoren. Rusland ontkent elke betrokkenheid. Meta heeft geen plannen om zijn AI-brillen, ook wel de gluurbrillen genoemd, uit de handel te nemen. Alex Himmel, de directeur van Meta's brillentak, reageerde vandaag op de commotie. Hij vergeleek de ophef met de introductie van de eerste smartphones met camera. Meta grijpt in wanneer algoritmes detecteren dat het indicatielampje is uitgeschakeld. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open. Dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitcombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitcombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn-winkels, dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Elon Musk heeft $366 miljoen geïnvesteerd in de Amerikaanse congresverkiezingen. En dat is meer dan zijn bijdrage van $290 miljoen aan Trumps presidentiële campagne. Het leeuwendeel, $158 miljoen, ging naar het Senate Leadership Fund. Anders dan eerder opereert Musk nu stilletjes en zette hij dit weekend 3000 betaalde wervers in voor de Republikeinse kandidaten. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.

dames en heren, en al om de gezellige stemming erin te houden, een actuele schrijversportpourri. Het nuttige van medegebrachte eetwaren is toegestaan. Hebben we nog wel een verzoek? Gelieve de afgehapte haring niet ten tweede malen door de uien te halen. Daaraan.

Je titels hebben zien, tante Mien. Mag ik je titels hebben zien? Je hebt ze op je rug. Dagboek aan hier, Henri Knap. Zit Hoepen de Poep weer op de stoep, dan gaat Henri Knap weer schrijven. Zit Hoepen de Poep weer aan de stoep, dan schrijft Henri Knap het weg. Wat denkt u van het klootjesvolkslied van Harry Mulisch?

0: Gerard Cornelis van Dreven al gehad. Van Dreven nog niet gehad.
1: Moeder de ezel heb jongen gekregen.
0: Zullen we het eens met elkaar proberen? Wat het misschien u doet, hoe laat die leven? Dat is leuk voor Gerard. Dat is leuk.
1: Dat gaan we doen. Aan moeder de ezel heb jongen gekregen. Hoe laat die, hoe laat die, doop ze en geef ze de roomse zegel. Hoe laat die, hoe laat die, poef.
0: Nee, dat doen we niet. Nee. Dat wordt te gek, hè. We moeten het wel gelezen zijn.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.